0: these beautiful things that I've got.
1: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
2: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
3: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
4: Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 17:15. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzelas tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind.
3: En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Dik Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van de Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:45. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzela's tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind.
2: En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Dik Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van de Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:45. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzelas tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaiere geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind.
2: En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: De Oekraïense president Zelensky roept via een brief de Russische president Poetin op tot directe onderhandelingen. Deze gesprekken zouden volgens Zelensky kunnen plaatsvinden in landen als Zwitserland of Turkije. Het Kremlin heeft laten weten dat Poetin op de hoogte wordt gebracht van de brief, maar de kans dat de Russische president met het voorstel akkoord gaat lijkt minimaal. Poetin zegt tot nu toe dat hij alleen bereid is tot een ontmoeting met Zelensky als er op datzelfde moment een kant-en-klare deal wordt ondertekend. Na jaren van onderhandelen moet het volgende week vrijdag echt gaan gebeuren. De grootschalige hervorming van het asielbeleid in de Europese Unie. Het doel is om meer grip te krijgen op de instroom van asielzoekers. Uit een recent rapport van de Europese Commissie blijkt echter dat de lidstaten nog lang niet alles op orde hebben voor deze verandering. Ook Nederlandse mannen blijken in besloten chatgroepen te zitten waarin tips en beelden worden gedeeld van seksueel misbruik van partners of familieleden. Vorige week zijn in een groot onderzoek naar deze vorm van misbruik al 4 mannen aangehouden. De slachtoffers zijn vermoedelijk eerst gedrogeerd en daarna verkracht door bekenden van hen, waarna de beelden in de besloten groepen op sociale media werden verspreid. En een Duitse seriemoordenaar heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen voor de moord op een Franse jongen in 2004. Het gaat om Marten Nij die verantwoordelijk is voor de dood van een 10-jarige jongen genaamd Jonathan. Het jongetje verdween in april 2004 tijdens een schoolreisje naar de kust. Zijn lichaam werd 43 dagen later teruggevonden in een vijver op ongeveer 30 kilometer van de verblijfplaats van de klas, verzwaard met een betonblok. Het weer verdween in april 2004 tijdens een schoolreisje naar de kust. Zijn lichaam werd 43

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Inbrekers winnen verleden jaar nergens in Friesland zo succesvol als in Wat is Friesland. Van de 21 registreerde inbraakpogingen slagen 20 goed van een succespercentage van 94,2%. Ik in 8 Kaspelen leidt dat percentage heeg met 83,3%. In het antwoorddeel hing inbrekken juist het minst succes in de provincie, dat door blikken uit onderzoek van Independer op basis van de politiecijfers. In heel Friesland slagen goed 80% van het bezoekje om in te breken. Danique Swartz van de Westernee wordt naar de Simpervakantie de nieuwe bennenburgemeester van Dantumbediel. Bij de verkiezing in gemeentehuis presenteren vier leerlingen haar ideeën voor de titel als bennenburgemeester.
2: Ja, dan wacht je totdat ik de eerste denk bij mij als bennenburgemeester.
1: De jury is voor Danique vanwege haar reizige presentatie en plan om jonger oud meer met een te verbinden. Als bennenburgemeester vertegenwoordigt ze de jeugd wie onder andere de Sinterklaasintocht en andere gemeentelijke activiteiten. De grote molenschilderij onder vastritten in Boetenpost is waar ze officieel ontbleten. Op het schilderij staat het gedicht Grutte Grietmannen van eerdere dwarfsdichter Ate Griepstra. Bij de ontbleting is het project van plaatselijk belang Boetenpost officieel aanroen.
3: Dat is natuurlijk fantastisch mooi. Dat is echt heel bijzonder om het zo groot op een morgen te zien. En ik, dat ik het dan net alleen om mijn eigen gevoel erin lezen kan, maar dat een heel prettig meisje nou ook mij lezen kennen en Sjen kennen. Aan de ene kant is het prachtig, maar je wilt er ook wel een beetje, nou ja, zo van, nou, je mag dat nou zo bot zijn. Je wilt er ook elke keer mee confronteren. Maar aan de andere kant, ik heb wel een valse bescheidenheid Sjen litten, maar dat is natuurlijk zo. Het is, ik had ook een paar boeken schrijven, als dat dan in een boek in de winkel leidt met die namen erop, dan is dat ook dat gewoon heel mooi.
1: Voor de ontbleting waren bargemaster Jouke Douwe de Vries en een grietman uit eerdere tijden met de koets op helle bij het Jeltingahuis. Na je rit terug het dorp kwamen je aan binnen morgen schilderij onder vastritten. En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als de nijs tip voor uw redactie, WhatsApp dan naar 040-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: We hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden.
0: Het loert van de Woorden. RTV NOF.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
3: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
2: Schitterend!
4: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
2: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
8: Tromeesje maar in beheining.
9: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
7: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
10: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op zo'n oeren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
12: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Oekraïnse president Zelensky roept via een brief de Russische president Poetin op tot directe onderhandelingen. Deze gesprekken zouden volgens Zelensky kunnen plaatsvinden in landen als Zwitserland of Turkije. Het Kremlin heeft laten weten dat Poetin op de hoogte wordt gebracht van de brief, maar de kans dat de Russische president met het voorstel akkoord gaat lijkt minimaal. Poetin zegt tot nu toe dat hij alleen bereid is tot een ontmoeting met Zelensky als er op datzelfde moment een kant-en-klare deal wordt ondertekend. Na jaren van onderhandelen moet het volgende week vrijdag echt gaan gebeuren. De grootschalige hervorming van het asielbeleid in de Europese Unie. Het doel is om meer grip te krijgen op de instroom van asielzoekers. Uit een recent rapport van de Europese Commissie blijkt echter dat de lidstaten nog lang niet alles op orde hebben voor deze verandering. Ook Nederlandse mannen blijken in besloten chatgroepen te zitten waarin tips en beelden worden gedeeld van seksueel misbruik van partners of familieleden. Vorige week zijn in een groot onderzoek naar deze vorm van misbruik al 4 mannen aangehouden. De slachtoffers zijn vermoedelijk eerst gedrogeerd en daarna verkracht door bekenden van hen, waarna de beelden in de besloten groepen op sociale media werden verspreid. En een Duitse seriemoordenaar heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen voor de moord op een Franse jongen in 2004. Het gaat om Martin Nij, die verantwoordelijk is voor de dood van een 10-jarige jongen genaamd Jonathan. Het jongetje verdween in april 2004 tijdens een schoolreisje naar de kust. Zijn lichaam werd 43 dagen later teruggevonden in een vijver op ongeveer 30 kilometer van de verblijfplaats van de klas, verzwaard met een betonblok. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het nieuws.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
13: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
14: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
15: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
16: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
15: Oeh.
16: Verhip, nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
15: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
16: Raadsma?
15: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
17: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
13: Het raadsel van de Wadden. Versgebakken vis met huisgemaakte sauzen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
17: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
18: Oh, 11:30.
19: Hocus pocus. Time for focus.
20: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
21: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
22: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
21: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl.

7 minuten over 7. Goedemorgen Noordoost-Friesland. We zijn er weer. Het is vrijdag 5 juni. Laten we maar snel beginnen met die fantastische show. Ik heb een bomvol programma met leuke plaatjes natuurlijk uit de jaren 80, 90. De hits van nu komen ook zeker voorbij. En we hebben ruimte voor jouw verzoekje als je een leuke suggestie hebt. Laat dat dan zeker even naar me weten. Maar laten we eerst maar snel beginnen. Hè? We mogen die ramen weer opengooien. Het wordt een betere dag als gisteren, heb ik me laten vertellen. Dus dat komt heel

0: Zo is het. Het wordt zo'n 15 tot 20 graden als de zon er een beetje bij komt. En laten we hopen ook dat die buien een beetje wegblijven zoals gisteren.
1: RTV NOF.
0: Met nu op de tennis Bruno Mars heb ik voor je. Straks een leuk liedje voor Ruud Meeuwers over Brabant. Zingt je een leuk liedje. En DJ Agostino staat ook voor je klaar.

0: Guus Meeuwis over Brabant. Het liedje is alweer bijna 30 jaar oud, lieve mensen. Maar het blijft een leuk liedje, dat sowieso. En het leukste stukje in dit plaatje vind ik dan... Was men in Brabant maar zo trots, Aldo Vries. En zo is het. We mogen best trots zijn op deze prachtige streek hier.
1: Nice van de redactie.
0: Prachtige streek Noordoost-Friesland en verder buiten natuurlijk. RTV NOF, dat is de zender waar je op dit moment naar luistert. De vrijdag van RTV NOF. Met allemaal leuke programma's. Je kan de hele programmering trouwens nalezen op die mooie site van ons. RTVNOF.nl. Heb je wat gemist en dan kan er ook uitzending gemist. Kun je gewoon even op je eigen tempo, op je eigen moment van de dag kun je terugluisteren. Ik had het over het weer. Hè. We kijken nu naar buiten, dan schijnt de zon. Dat zie jij waarschijnlijk ook. Want in heel Noordoost-Friesland, van Holwers tot Sruisterveen en van Drachten tot de Lauwersmeergebied, zeg maar. Overal schijnt wel een beetje de zon. Hier en daar wel een klein beetje sluierbewolking. Nou, ik heb even vooruit gekeken. Het blijft ook wel een beetje zonnig. Veel beter dan gisteren. Heel misschien een buitje tussen 11 en 12 ongeveer. Maar voor de rest blijft het toch wel droog zoals het nu schijnt. De temperatuur is nu al 14 graden. En die gaat een beetje oplopen tot een 18, 19 graden. Dus volgens voor mijn gevoel al veel beter dan gisteren. Wat een buien en wat een regen, jongens. Jeetje zeg. Niet best toch. Maar ja, de natuur heeft het wel nodig. Laten we eerlijk zijn natuurlijk. Want het is wel droog om ons heen. Een klein beetje nieuws. De centrale as is afgesloten. Misschien heb je dat meegekregen. Misschien niet. Word je nu wakker. En zit je te luisteren. Denk van, ik moet richting Dokkum of zo. Nou, dat gaat niet lukken. Of van Dokkum richting Drachten. Dat gaat ook niet lukken over de centrale as. Want tussen de Westreen en Dokkum is hij compleet afgesloten. Het hele weekend. En hij gaat pas maandagochtend 6 uur gaat hij weer open. Dan kun je er weer langs. Ook geen één rijbaan links of rechts. Nee, het is gewoon helemaal dicht. Je moet even binnendoor, zeg maar. Beetje rustiger aan. Beetje eerder vertrekken. Een beetje genieten van de omgeving. Dan komt het helemaal goed, zeg. En ook op diezelfde centrale as is natuurlijk de focusflitser. Misschien heb je hem wel eens gezien of te laat misschien. Dat zou ook best kunnen. Want dik duizend mensen hebben hem te laat gezien of gewoon over het hoofd gezien. Want heel veel mensen zijn daar dus, hebben een overtreding in de bus gekregen. Die krijgen een hele dure bekeuring, kun je die verwachten. Misschien heb je hem al gekregen. Hè? De focusflitser heeft in de eerste 4 maanden van 2026 in Friesland in totaal dik 25.000 overtredingen geregistreerd. Dat is allemaal met de mobiel en de telefoon en dat soort dingen in de handen. Veel overtredingen die werden dus vastgesteld op de N356, dat is beter bekend als de Centrale As. Daar werden maar liefst dik 1100 overtredingen vastgesteld. Even snel kijken, even een appje doen of zo, of de route nog snel intoetsen, dat zie je ook heel veel gebeuren natuurlijk. En als je dat dan daar doet, hè, daar, net voorbij Burgum Sumar, daar staat hij dan, dan ben je dus aan de beurt. Hè. Dus pas op als je daar nog even langs moet, die kant op aan is hij nog wel open, dus kijk uit, hè. Dat zijn dure bekeuringen. Veel meer nieuwsnes op die hele mooie site van ons. Straks heb ik het streeknijs voor je. Demi Hoekstra die heeft er weer fantastisch in elkaar gezet. Straks dus om 19:30 het streeknijs. Het uitgebreide weekendweerbericht heb ik voor je. Wat kunnen we verwachten de komende dagen en volgende week qua weer dan? En heb je leuke suggesties? Je weet ons altijd te bereiken. Heb je nieuws? Nieuws@rtvnof.nl. Ja, we zijn weer los op deze vrijdag 5 juni. Bijna op het helft van het jaar. Hè? 21 juni is de langste dag, jongens. Ja, 21 juni, de langste dag. Je kan het je bijna niet voorstellen. Voor mijn gevoel is het eerste helft van dit jaar wel gigantisch snel voorbij gevlogen. Nou, laten we dan hopen dat het een fantastische tweede helft wordt. Hè? Dus DJ Agostino op Dantennis. L'amour. Tout sûr. Sure.

0: maar. Wat is die goed, hè? En wat een heerlijk gevoel ook natuurlijk. Als je dit hebt, hè? Als je bij één persoon wil zijn, ook gaat de hele wereld ontploffen naar de kloten, om het zo maar te noemen. Heel plat. Maar dat je gewoon bij één persoon dan wil zijn en dat je daaraan kan denken, dat is fantastisch toch. Het is inmiddels 4 minuten voor 7:30 verdienen.
1: Keuzemoment.
0: Het keuzemoment. Ik heb er 2 leuke liedjes op een rij gezet. Je weet het inmiddels wel een beetje hoe het werkt. Daaruit mag jij weer kiezen. En daar de meeste stemmen gelden. En dan in het tweede deel ga ik hem dan helemaal voor je draaien. Ja, je moet een keuze maken in het leven soms, hè. Dat is niet anders. Het zijn 2 leuke liedjes, als vraag je het mij. Het gaat vandaag op A, gaat het tussen de Doelezen. En B is dan voor John West en Lange Frans, Wat een hete zomer. Alles heeft te maken met de zomer die er aan gaat komen natuurlijk. De mooie dagen die weer voorbij gaan komen. Ik laat de liedjes even aan je horen. En heb je voorkeur, dat is het enige wat ik vraag, is dan dat je je stem wil uitbrengen. 0511 44 12 02. En A is dus de Doelezen, dat is dit liedje dan. Klein stukje.

Prachtig, prachtig. Wat een tekst ook. En doen ze goed, de jongens. Hè? Al jaren bezig en nog steeds ontzettend populair. De doel is dus Playa. Keuze A is dat. Of je gaat dan voor keuze B, dat zou ook best kunnen. Ook een heel leuk liedje van John West en Lange Frans. Met dit liedje, Een Hete Zomer.

0: Jongwest Lange Frans, keuze B. Laat het weten. 0511-44-1202. Dat is 0511-44-1202. En ik hoor het heel graag van je. Welke wil jij horen? Laat het even weten. Stuur het door via de WhatsApp naar 0511. Of je kan gewoon even bellen.
1: Radio, TV en online.
2: RTV NOF.
0: Zo is het.

0: Zometeen naar het Strijknuis.
1: Altijd actueel. RTV NOF. RTV NOF Streeknijs.
2: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Inbrekkers winnen vlinnen hier nergens in Friesland zo succesvol als in wat is Friesland. Van de 21 registreerde inbraakpogingen slagen 20 goed van een succespercentage van 94,2%. Ik in 8 Kaspelen leidt dat percentage heeg met 83,3%. In de Antwerpdeel hien inbrekkers juist het minst succes in de provincie. Dat toch blikken uit onderzoek van Independer op basis van de politiecijfers. In heel Friesland slagen goed 80% van het beziekje om in te brekken. Daniek Zwart van de Westernee wordt naar de Simferkoosje de nieuwe bennenburgemeester van Dantumbediel. Bij de verkiezing in gemeentehuis presenteren vier leerlingen haar ideeën voor de titel als bennenburgemeester.
3: Ja, dan wacht je totdat ik de eerste ding bij mij als bennenburgemeester.
2: De jury kiest voor Daniek vanwege haar reizige presentatie en plan om jonger oud meer met je noot te verbinden. Als bennenburgemeester vertegenwoordigt ze de jeugd wie onder oren de Sinterklaasintocht en andere gemeentelijke activiteiten. De grote morgenschilderijen onder vastritten in Boetenpost is waar ze officieel ontbleten. Op het schilderij staat het gedicht Grutte Grietmannen van eerdere dwarfsdichter Ate Griepstra. Bij de ontbleting is het project van plaatselijk belang Boetenpost officieel aanroen.
4: Dat is natuurlijk fantastisch mooi. Dat is echt heel bijzonder om het zak grut op een morgen te zien. En ik, dat ik het dan net alleen op mijn eigen gevoel erin lezen kan, maar dat een heel prettig meisje nou ook mij lezen kan en zien kan. Aan de ene kant is het prachtig, maar je wilt er ook wel een beetje, je mag dat nou zo bot zijn. Je wilt er ook elke keer mee confronteren. Maar aan de andere kant, wist ik heb wel een valse bescheidenheid als je inlitten, maar dat is natuurlijk zo. Ik had ook een paar boeken schrijven. Als dat dan in een boek in de winkel leidt met die namen erop, dan is dat gewoon heel mooi.
2: Voor de ontbleting waren burgemeester Jouke Douwe de Vries en een grietman uit eerdere tijden met de koets ophellen bij het Jeltingahuis. Na je rit terug het dorp kwamen je aan binnen morgen schilderij onder vastritten. En ontzag hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Haast een nieuwstip voor uw redactie. WhatsApp dan naar 0400-4412-02.
0: Tot zover Demi Hoekstra. Straks verderop vandaag meer updates wat het streeknieuws betreft.
1: RTV NOF Waarberjocht.
0: Ja, als je nu naar buiten kijkt, schijnt de zon. Die blijft er ook wel bij. Hier en daar wel wat bewolking zo nu en dan. Het blijft wel droog volgens mij. De temperatuur is nu 14 graden. En die gaat een beetje op naar de 18, 19 graden. Op zich een prima dag voor deze vrijdag. Kijken voorzichtig naar het weekend. Naar de zaterdag 6 juni en zondag 7 juni. Maar morgen wordt toch wel een beetje natter weer. De temperatuur blijft wel lekker hangen bij die 20 graden. Dus hier en daar misschien wel een bui. Maar ook de zondag meer ruimte voor de zon. De temperaturen ook bij de 18 tot 19 graden. Maandag een beetje hetzelfde weer, type beeld. Misschien een bui, maar toch ook hele lekkere temperaturen. En de dinsdag en de woensdag veel meer ruimte voor de zon. En dan gaan we de goede kant weer op om het zomer te noemen. Dus al met al een prima weekend lijkt het me wel. Maar toch, ik zou wel een jasje meenemen hier en daar. Ga je op de fiets? Ik zou hem toch in de tas doen. Misschien qua temperatuur kan het wel, maar je kan zomaar een bui op je dak krijgen.
1: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
5: Altijd actueel. RTV NOF.
0: Ja, en beloofd is beloofd. Hè? David Guetta heb ik voor je klaarstaan. When Love Takes Over, een hit uit 2009. Zometeen André Hazes, dan gaan we meezingen. Bloed, zweet en tranen.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

André Hazes, bloed, zweet en tranen. André is natuurlijk ook onafsmakelijk geworden met, verbonden met het voetbal, wat er weer aan staat te komen met de Nederlands elftal. En dan komen die plaatjes ook zeker weer voorbij. En je zingt ze ook zo mee, je schreeuwt ze gewoon mee. En vooral dit liedje, bloed, zweet en tranen, staat een beetje symbool van het leven natuurlijk. Hè. Het is altijd vallen en opstaan en je moet een beetje knokken zo nu en dan. Hè. Dat hoort er helemaal bij in het leven. Bloed, zweet en tranen dus. Straks hebben we het uitgebreide Novum nieuws voor je. De reclames. En natuurlijk gaan we dan op naar het tweede deel, het keuzemoment. Welke gaan we voor je draaien? Welke gaat het worden? Gaan we de doellist opzetten straks? Of John West, één van die twee. Je hebt nog even om te stemmen uiteraard. En je laat straks ook de fragmenten zeker nog aan je horen. Ook staat Roxette voor je klaar in het tweede deel. Maar we zijn er nog niet. We hebben nog zo'n 2-3 te gaan. Ook misschien een kleine tip als je van sport houdt hoor. Daar zijn we ook heel erg goed in bij de streekomroep. Ook zaterdag is er weer live sport natuurlijk bij RTV NOF. Hè? En dan staan de verslaggevers weer klaar voor de na-competitiewedstrijden in de regio. Vanaf 2 uur trouwens.

0: Status Quo, die in je army nou. En wat is het actueel, hè? Die in je army nou. Wat zijn er veel oorlogen op de wereld, hè? Ik heb ze niet allemaal geteld, hoor, maar er zijn toch wel gigantisch veel. Het is ongeveer, als ik me niet vergis, zo tussen de 10 en de 15 grote oorlogen op dit moment in de wereld. De bekendste zijn natuurlijk wel van zoals de Oekraïne en Sudan en de Gaza. Stroken allemaal, maar er zijn nog veel meer plekken waar oorlog en ellende is, jongens. Daar mogen we best wel eens in stilstaan dat we hier gewoon fantastisch wonen. Op dit plekje hier in Noordoost-Friesland. Noordoost-Friesland, RTV, NOF. Daar mogen we best trots op zijn en een beetje zo houden met z'n allen. Hè? Toch, zometeen heb ik voor je het weerbericht en de uitgebreide shownieuws. Het uitgebreide Novumnieuws. En natuurlijk de boodschap heb ik voor je meegenomen. Dan gaan we op naar het tweede deel. Dan kun je straks weer kiezen tussen de Doelizer of John West. Eén van die twee ga ik dan straks voor je draaien. Daarna heb ik dit liedje nog voor je klaarstaan. Beetje jeugdsentiment op dan Tennessee bij de streekomroep, hè? Roxette en The Look, zometeen. Naar het nieuws en naar de boodschapjes.
1: Peter Visser.
2: Op naar het weekend.
1: Dit is RTV NOF.
2: Mino, op naar het weekend.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Medewerkers van pornosite Motherless hebben de afgelopen jaren zelf regelmatig afbeeldingen op hun website geplaatst, waaronder ook materieel van kindermisbruik. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS. Ondanks het huidige woningtekort waarschuwt ABN AMRO voor een naderend overschot aan eensgezinswoningen. President Zelensky roept via een brief de Russische president Poetin op tot directe onderhandelingen. En het Centrum Informatie en Documentatie Israël wil morgen gaan demonstreren bij stadion Gelredoom tegen de komst van de rapper Jay. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl. Je begint je weekend pas goed op RTV NOF. Met 2 uur lang muziek en nieuws. En we gaan je weekend inluiden met de Weekendbel.

Vrijdag 5 juni, 2 minuten over 8. Goedemorgen Noord-Oost-Friesland. Mocht je wat later uit je nest rollen, het zou best kunnen als je nog aan je ontbijt zit. Maar toch, heel veel mensen zijn bij dag en dauw op pad natuurlijk. En ook toch een categorie die werkt maar 4 dagen in de week. Die hebben misschien vandaag wel een leuke vrije dag. Nou, het schijnt ook een fijne dag te worden, want de temperatuur is nu al zo'n 15 graden. En de temperatuur gaat alleen maar omhoog, lieve vrienden. We gaan wel op naar de 20 graden, misschien als de zon er een beetje bij blijft. En het, in ieder geval, het blijft droog. Heerlijk toch? Daar is die dan, de zon.

0: Yes, vrijdag 5 juni vrienden. Welkom in de show, hè. We gaan er weer leuke 2 uur van maken. Zometeen laat ik het keuzemoment aan je horen. De Doeleerzen of John West. Welke gaan we voor je draaien? Nou, jij mag zometeen stemmen,
1: hè. RTV NOF.
0: Ik heb eerst een leuk liedje voor je van Suzanne en Freek. Lichtjes branden. Heeft zo'n rustmoment, een moment van bezinning. Even nadenken over het leven. Dit liedje op de achtergrond erbij. Dat is wel eens even goed, zo nu en dan even. Dat je weet waar je staat, hè.
2: Sterke mensen huilen niet. Die voelen meestal geen verdriet. Wat als ik zeg dat het over.

0: Lorraine en Tattoo op de tennis. 9 minuten over 8. Het keuzemoment, vrienden.
1: Het keuzemoment.
0: Het zijn twee leuke liedjes waar je uit kan kiezen vandaag. Misschien heb je het wel gehoord in het eerste deel. Dan heb ik de fragmenten ook even laten horen aan je. Maar mocht je wat later zijn afgestemd, dat zou ook best kunnen. Ik kan me voorstellen dat je gewoon wat later even begint met de dag. Dan is dit jouw moment misschien. Je kan nog even luisteren naar deze twee liedjes. Keuze A is vandaag voor de doellezen met Playa. Een echte zomerhit, zeg maar. En nog zo'n mooi zomerliedje is van John West en Lange Frans. En wat een hete zomer. Dus één van die twee kun je op stemmen. Ik laat even de fragmenten van je horen. Ik pak ze er even bij. Dit zijn de doellezen met de Playa natuurlijk. Die ken je wel.

Op deze vrijdag 5 juni. De doelen is de Playa 0511 44 1202. Dat is 0511 44 1202. Mag je appen of bellen. A dus voor de doeleerzen en de B is voor Lange Frans en John West met een Wat een hete zomer. Dat is dit liedje, die ken je ook wel denk ik. Ja.

0: Probeer dat maar eens na te doen en mee te rappen.
1: Voor de kinderen spelen. Heerlijk hun plezier samen delen.
0: Mooi hoor. Jij mag stemmen, keuze B. Is dat voor John West en Lange Frans of ga je toch voor A voor de doelleerse? Ik hoor graag van je 0511 44 12 02. En nu we toch een klein beetje in het Nederlandstalige circuit zitten, hè, met het keuzemoment, heb ik eentje opgezocht. Heel dichtbij, heel lokaal. Gerda, oftewel Gina, Hemel op Aarde.

0: Patrick Hernandez, Born to be Alive. Ja, heel veel mensen die moeten dat ook voelen, dat ze echt nog leven natuurlijk. En dan gaan ze vakanties boeken en dat soort dingen. Dat kan ik me ook voorstellen. Want iedereen heeft er maar druk mee als ik hem om me heen hoor. Met die leuke vakanties die je gaat boeken. Misschien heb je ook wel wat geboekt. Of ben je nog aan het nadenken wat je gaat doen. En sterker nog, misschien ben je wel toerist in deze prachtige streek van Noord-Oost-Friesland. Ook welkom natuurlijk in deze prachtige omgeving. Als je toerist hier bent, dat zou best kunnen natuurlijk. Hè?
1: Nice van de redactie.
0: En dan is het wel leuk dat je luistert naar RTV NOF. Dan ben je op de hoogte van wat er leeft in jouw prachtige streek waar jij jouw vakantie vertoeft. Je kan ook kijken op onze site rtvnof.nl. Staat van alles op, ook nieuws. Voor de zoveelste keer een brand in een papiercontainer in Burgum. Dat zal niet maar gebeuren. Je denkt wel, het is onschuldig in principe. Maar dat is het niet natuurlijk. Hè. Als zo'n papiercontainer in de brand vliegt en er staat wat naast. Dan kan het zo overvliegen op gebouwen of auto's. Hè. De brandweer in Burgum heeft de afgelopen dagen voor de derde keer in korte tijd moeten uitrukken voor de brand in de papiercontainers op de Burgumerdam. Dat zou best kunnen. Misschien ben jij de dader, maar ga dat gewoon niet doen. Dat soort grappen, jongens. Ook de rondvaartboot Wilhelmina voor het eerst dit seizoen weer in actie. Dat is in Kolm. Voor het derde jaar achter elkaar organiseert Stichting Kolm promotie een gezellige rondvaart voor de toeristen. Hey, kijk, als je nou toerist bent, kun je dus naar Kolm met een rondvaartboot. Hè? Dan kun je daar even op donderdag 4 juni 2026 voert de boot weer voor het eerst in dit seizoen. Dus hij is weer open. Voor veel gasten zeggen, vanaf het water ziet Kolm er heel anders uit. En dat is met alles wel zo natuurlijk. Dat kun je ook in Dokkum doen. Prachtige tips natuurlijk om daar een beetje door de grachten te varen of te suppen misschien wel. Maar je kan dus ook naar Kolm met die rondvaartboot de Wilhelmina. Dus... kleine tip. En heb je ook tips voor ons, voor de nieuws, voor de nieuwsredactie, dan kun je dat mailen. nieuws@rtvnof.nl of je belt gewoon gezellig 0511 44 1202. En als je dan de nieuwsredactie aan de lijn hebt, kun je ook gelijk doorgeven het keuzemoment. Gaan we draaien. De doellezer, of wat dan toch, John West. Ik hoor het graag van je.

Vrijdag 5 juni op Dantennis, 4 minuten voor 8:30. Emma Heesters en alles wordt beter. Dat is ook zo, hè? Gewoon tijd en geduld. Tijd heelt alle wonden, zeggen ze dan. Zo is het. Ook als je naar Dokkum moet of van Dokkum naar de Westrein, dat is ook zoiets met tijd te maken natuurlijk. Dan moet je binnendoor tegenwoordig, hè? Het hele weekend tot maandagochtend 6 uur. Dan is de centrale as weer open. Maar tot die tijd is hij helemaal geblokkeerd. Dan kun je er beslist niet langs. Dus dan moet je gewoon genieten van de omgeving. Van de binnendoorweggetjes en dat soort dingen.

Ga daarvan genieten, want dat is veel mooier dan op die centrale. Dat sowieso. Maar ga je dan weer richting Burgen, moet je weer oppassen natuurlijk voor die focusflitser. Hè? Meer dan 1000 mensen zijn geflitst daar. Kost veel geld, vrienden. Dus pas wel op, hè. Zometeen een streeknijs voor je met Demi.

Sowieso is het een mooie plaat, hè, Forever Young. En dan deze uitvoering in een nieuw jasje met David Guetta. Fantastisch, toch? 8:58. En zo langzamerhand ontwaart Noord-Oost-Friesland. Er wordt steeds drukker op de wegen natuurlijk. Dus pas ook op. Je bent niet alleen op de weg, hè, dus kijk wel om je heen. En pas ook op voor een ander. En zeker voor de fietsers en die gekke scootertjes en brommetjes en dat soort dingen allemaal. Hè. In ieder geval, ik heb voor je het Streeknice met Demi. Ben je weer op de hoogte wat er allemaal speelt? En heb je tips? Laat het even weten. En het uitgebreide weekend weerbericht hebben we voor je klaarstaan. Maar na dat alles heb ik Samuel Welton met Alles kan kapot. Dit liedje.

0: Zometeen dus Samuel op dat tennis. Maar eerst het Streeknijs.
1: Van Dwarp ontstaat.
2: RTV NOF. RTV NOF Streeknijs.
3: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoeg van het Streeknijs van RTV NOF. Inbrekers winnen vlinnen hier nergens in Friesland zo succesvol als in wat is Friesland. Van de 21 registreerde inbraakpogingen slagen 20 goed van een succespercentage van 94,2%. Ik in 8 Kaspelen leidt dat percentage heeg met 83,3%. In de Antwerpdeel hien inbrekers juist het minst succes in de provincie. Dat doch blikken uit onderzoek van Independer op basis van de politiecijfers. In heel Friesland slagen goed 80% van het beziekje om in te brekken. Daniek Zwart van de Westernee wordt naar de Simferkoosje de nieuwe bennenburgemeester van Dantumbediel. Bij de verkiezingen in gemeentehuis presenteren vier leerlingen haar ideeën voor de titel als bennenburgemeester.
4: Ja, dan wacht je totdat ik de eerste ding bij mij als bennenburgemeester.
3: De jury kiest voor Daniek vanwege haar reizige presentatie en plan om jonger oud meer met je noord te verbinden. Als binnenborgenmaster vertegenwoordigt ze de jeugd wie onder andere de Sinterklaasintocht en andere gemeentelijke activiteiten. De grote morgenschilderijen onder vastritten in Boetenpost is waar ze officieel ontbleten. Op het schilderij staat het gedicht Grutte Grietmannen van eerdere dwarfsdichter Ate Griepstra. Bij de ontbleting is het project van plaatselijk belang Boetenpost officieel aanroen.
5: Dat is natuurlijk fantastisch.

0: mooi. Dat is echt heel, heel bijzonder om het zak grut op een morgen te zien. En ik, dat ik het dan net alleen om mijn eigen gevoel erin lezen kan, maar dat een heel prettig meisje nou ook mij lezen kan en zien kan. Aan de ene kant is het prachtig, maar je wilt er ook wel een beetje, nou ja, zo van, nou, je mag dat nou zo bot zijn. Je wilt er ook elke keer mee confronteren. Maar aan de andere kant, wist ik heb wel een valse bescheidenheid als je inlitten, maar dat is natuurlijk zo. Het is, ik had ook een paar boeken schreven, als dat dan in een boek in de winkel lijkt met die namen erop, dan is dat ik dat gewoon heel mooi.
1: Van de ontbleeting waren Bargemaster Jouke Douwe de Vries en een grietman uit eerdere tijden met de koets ophellen bij het Jeltingahuis. Na je rit terug het dorp kwamen je aan binnen morgen schilderij om de vastritten. De provincie Friesland stelt 13 miljoen euro beschikbaar als compensatie voor het ophouden van het project Holwert on Zee. Daarvan gaat 6 miljoen euro naar Holwert en de directe omjouwing van lietsere projecten, zoals het verpleten van de IS-baan, de verbetering van de veert en de werinrichting van de haven. De stichting Holwert on Zee loopt daarop haar beroep in en houdt op. Daarnaast komt zo'n miljoen euro beschikbaar voor leveringsprojecten in Wat is Friesland, Dantemediel, Achtkaspelen en Tietjerkstrediel. En ontzag via het streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Haast een nijstip voor uw redactie. WhatsApp dan naar 040-4412-02.
2: Tot zover Demi Hoekstra. Straks op verder op vandaag meer updates het streeknijs.
3: RTV NOF Waarberjocht.
2: Ja, kijken we naar buiten, dan schijnt nu de zon, maar hier en daar hangt wel een donkere lucht, zeg maar. Tijdens de ochtend trekken ook enkele buien over het land en de kustprovincies is het op veel plaatsen droog. Vanmiddag wordt het vanuit het westen op een meerdere plekken droog en breekt er geregeld een zon door. Bij een matig tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het zo'n 17 tot 19 graden. En vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. Het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. En zaterdag begint het dus droog met geregeld veel zonneschijn. Maar in de loop van de dag neemt de wolking wel een beetje toe en misschien de kans op regen ook wel. De temperatuur blijft een beetje bij de 19 graden en ook de zondag is het niet heel veel verandering. Meer ruimte voor de zon als je het mij vraagt en de temperatuur ook bij de 19 tot 20 graden. En volgende week begint een beetje hetzelfde type weerbeeld. Hè? Misschien een buitje, maar toch wel bij de 20 graden. En ook veel ruimte voor de zon. En zo langzamerhand wordt het toch zomer. Het mag ook wel, hè? Het is nu al juni. We zijn bijna op de helft van het jaar. 21 juni, daar hebben we ook weer de langste dag gehad, mensen. Ja, je staat er niet stil, maar toch is het zo. Hè? Nou, hier moet je het mee doen. Mooier kunnen we niet maken.
3: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooi.

0: 20 minuten voor 9. De Sound of Silence distribuut op de antennes van de Streekomroep. Zometeen het keuzemoment, hè. Je kan kiezen nog tussen de Doelezen en John West, A of B. Welke gaan we straks voor je draaien? Dan gaan alle stemmen even rustig tellen. En dan komt één van die twee liedjes straks helemaal voor je voorbij.
1: RTV NOF.

Het keuzemoment. Leuk dat je allemaal gestemd hebt natuurlijk. Super, ik heb alle stemmen ook geteld. Je kon vandaag kiezen tussen de Doeleerzen met een leuke zomerplaat van hun van Playa, Papaya. Eén van die twee liedjes heb ik dus gedraaid. John West of de Doeleerzen ga ik voor je draaien. En daar kon je op stemmen voor vandaag op deze vrijdag en 5 juni. En alle stemmen zijn geteld en dan kan er maar één de winnaar zijn. Zoals altijd natuurlijk, ook vandaag in de boeken op vrijdag 5 juni. Gaan we één van die twee draaien. En volgende week vrijdag heb ik een nieuw keuzemoment voor je. En heb je daar leuke suggesties voor, mag je altijd even mailen. Peter.Visser@rtvnof.nl. Dat is Peter.Visser@rtvnof.nl. Welke gaan we voor vandaag draaien voor je? Ja, binnen nu en zo'n 10 seconden ga je beleven, lieve mensen. Dan heb ik nog 2 liedjes voor je. Dan zit mijn tijd er bijna weer op. Dan is het tijd voor Peter Kraft met Ontbijtpop. Hij staat ook alweer klaar achter de coulissen de oven op te warmen en de broodjes alweer te smeren. Maar dat allemaal straks na 9 uur. We hebben nog eventjes om wat dingen af te ronden. Welke is het geworden voor vandaag? Ik ga het ook niet spannender maken dan het is. Nee. We gaan een leuke zomerhit draaien van John West en Lange Frans. En wat een hete zomer. En ik zei het al, een beetje meezinggarantie op deze vrijdag. Nou, dat ga je ook zeker doen met dit liedje. Dat gaat je lukken, zeker. Ga het gewoon proberen. Misschien dat een collega het gaat filmen en op de socials gaat zetten of zo. Maar ach, wat een plezier. Wat gaan we lachen. Oh.

0: Ik hoop het. Die hete zomer en we genieten daar zo van. Want de vakanties beginnen alweer bijna. Het gaat snel met de tijd, jongens. En laten we dan hopen dat we gewoon een mooie, stabiel weer krijgen. Met mooi weer en temperaturen boven de 20 graden uiteraard.
1: Het keuzemoment.
0: Afgevinkt alweer, hè. Ja, ik zei het al. Bijna weer een einde aan het programma. Op naar het weekend. Ga ik me ook weer voorbereiden op een fantastisch weekend wat gaat komen natuurlijk. Je moet altijd dezelfde slingers ophangen. Ondanks het weer. En misschien hier en daar een bui. Maar de temperatuur dat gaat zeker goed komen. Boven de 20 graden. Dus ja, ik maak er gewoon nog een fijn weekend van. Een fijne vrijdag natuurlijk. Hè. Maar voor ik afscheid voor je ga nemen, heb ik nog twee liedjes voor je. Dit is Alphaville.

Zometeen, ik zei het al, hè, Peter Kracht staat voor je klaar. En alle programma's die de streekomroep nog voor je gaan maken. Er zit vast wel iets voor je tussen. En morgen vanaf 2 uur natuurlijk, dan is ook weer sport. Als je van sport houdt, ben je weer helemaal op de hoogte. Dan zit je zeker goed hier bij de streekomroep. Kijk maar na op onze site rtvnof.nl voor de hele programmering. Er zit vast iets tussen. En als je denkt van, nou, ik heb wat gemist of zo, uitzending gemist kan ook nog. Nog beter misschien om de app te downloaden. Nou, ik wens je een heel fijn weekend. Denk goed om jezelf, een beetje om een ander. Want we moeten met elkaar door de tijd, lieve vrienden. Er is oorlog genoeg op de wereld, hè. Ik zei het al, zo'n 15 tot 20 oorlogen. En grote oorlogen. En er zijn er nog veel meer ellende op de wereld wel natuurlijk. Maar het gaat wel raar in de wereld, hè. Dus we mogen best een beetje trots zijn, een beetje zuinig zijn op die prachtige omgeving Noord-Oost-Friesland waar wij wonen met z'n allen. We gaan er wat leuks van maken en gaan er ook een leuk weekend van maken. Graag tot volgende week vrijdag. Ben ik weer van de partij. Fijn weekend en tot dan. Dit is Doe Maar en Pa.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Die autoschade laten maken? LalieteHaan.nl. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
5: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Schoorsteenveger Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
11: De pannenkoektrein!
12: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
11: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
13: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigd litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
14: Trommeestje maar in beheining.
15: Maar gewoon CA plus een certificering.
13: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
16: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
17: Ja, echt maatwerk!
18: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
19: SGmaatwerk.nl.
20: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
21: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
22: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
23: Medewerkers van pornosite Motherless hebben de afgelopen jaren zelf regelmatig afbeeldingen op hun website geplaatst, waaronder ook materieel van kindermisbruik. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS. De Nederland ondergebrachte site kwam recent nog in het nieuws vanwege video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. Vorige maand werd de website door het OM al tijdelijk uit de lucht gehaald. De rechtbank in Assen doet vandaag uitspraak tegen de drie verdachten van de kunstroof uit het Drents Museum van vorig jaar. Tegen het drietal zijn celstraffen tot 5,5 jaar cel geëist voor de diefstal van de Roemeense kunstschatten. Vorige maand werden een gouden helm en twee gouden armbanden al teruggegeven via de advocaten van de verdachten. Eén gouden armband wordt nog altijd vermist. Ondanks het huidige woningtekort waarschuwt ABN AMRO voor een naderend overschot aan eensgezinswoningen. Er zijn er intussen meer van dan dat er gezinnen zijn, terwijl de markt juist dringend behoefte heeft aan appartementen voor alleenstaanden en ouderen. Volgens de bank willen deze doelgroepen liever niet in een eensgezinswoning wonen, omdat deze vaak te groot zijn, veel onderhoud vergen en regelmatig een slecht energielabel hebben. En de wind heeft gisteren flink huisgehouden in het Overijsselse Glanenbrug. Een kleine tornado zorgde voor veel chaos en blies zelfs een carport volledig uit de grond. In totaal kreeg de brandweer van Twente gisteren zo'n 27 meldingen binnen van schade door plotselinge harde windhozen. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
3: Oeh.
2: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
3: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
2: Raadsma?
3: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
24: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
25: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
26: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
27: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
28: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
29: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
27: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
30: Oh, 11:30.
31: Hocus pocus, time for focus.
32: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
33: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met een 4 in het midden.
34: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
33: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
35: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
36: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard. Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
21: Dit is RTV NOF.
37: Mijn no ontbijt pop.

0: Dit is Ontbijtpop met Peter Kraft.
1: Goedemorgen luisteraars en welkom weer bij dat mooie uurtje Ontbijtpop. Altijd om 9 uur op de laatste vrijdag van de week. Op de grote streekzender van RTV Noordoost-Friesland. Ontbijtpop dankt zijn naam aan het feit dat het lang geleden op een collega-zender uitgezonden werd op zaterdagochtend 9 uur. Ja, en dan is de naam Ontbijtpop wat meer voor de hand liggend dan op de vrijdag. Een luisteraar heeft ons een paar jaar geleden daarop gewezen. En ja, dat is wel te begrijpen, maar om het nou Koffiepop te gaan noemen, dat sprak ons wat minder aan. Ja, Koffiepop zou trouwens best een leuk idee zijn, maar ja, het heet nou al 12 jaar Ontbijtpop. En dus wordt het geen Koffiepop en ook geen Lollipop.
0: Lollipop.

0: Lollipop.
1: Lollipop in de versie van de Mudlarks. De Mudlarks. En dan denk je, hoe kom je nou aan zo'n naam, hè? De Mudlarks? Nou, dat blijkt eenvoudiger te liggen dan gedacht. Het waren namelijk twee broers en een zus. Fred Mudd, Jeff Mudd en Mary Mudd. En ja, dan is het te begrijpen dat je iets met die Mudd doet, hè. Die Lollipop-song, die was in 1958, was met een klein beetje succes uitgebracht door de schrijvers van het lied. En een van hen die vertelde dat zijn dochter op een dag haar besabbelde lolly in haar haar had gekregen en dat hij daarom te laat op zijn werk was gekomen. Nou, dat had hij aan een vriendin verteld en die vond het een prachtverhaal. Ze ging achter de piano zitten en in 10 minuten had ze het lied gecomponeerd. Nou, 2 korte coupletjes en dan 6 afgewisseld door het refrein Lollipop, Lollipop. En dat plopgeluid, dat deden ze gewoon door de wang te spannen en dan met de vinger in de wang plop te doen. Dus dat krijg je dan als je dat dan doet.

De lollipop lips van Connie Francis. Connie is de laatste 30 jaar van haar leven wat verbitterd geraakt. En er was voortdurend wel een aanleiding om ergens boos over te worden. Zo klaagde ze de platenmaatschappij aan omdat ze vond dat haar songs zonder haar toestemming gebruikt werden in films. Bijvoorbeeld in de film Jawbreaker uit 1999. Daar werd haar song Lollipop Lips gedraaid tijdens een seksueel getinte scène. Oh, vreselijk, hè? Vreselijk. Ja, nou ja, die rechtszaak die heeft Connie overigens verloren. De rechter vond haar niet ontvankelijk. Nee, dat kan, hè. Nou, Ronnie Tober deed dat in 1965 iets slimmer. Hij zat toen nog in de kast. Dus het was helemaal niet gek dat hij toen zong over een stewardess die voor elke dag een lippenstift had met een ander smaakje. En met die meid heeft hij toen aangepapt. En zo kwam hij erachter dat het ging om kersen, sinaasappel, cola en pepermunt en nog zo wat smaken van al die lippenstiften.

boden vruchten voor iedereen, maar niet voor hem, want hij heeft haar eeuwige trouw beloofd. Zingt hij. Nou, zo zie je maar hoe het kan verkeren. Maar nou, luisteraars, even wat anders. Toen ik vanmorgen om 8 uur thuis mijn kamer binnenkwam om de spullen voor de uitzending te pakken, toen zag ik in een hoekje van de vensterbank een spinnetje zitten. Nou, spinnen. Dat zijn ontzettend nuttige beestjes. Ze doen ons geen kwaad en ze helpen ons juist af van nare mugjes en zo. Erg nuttig. Maar toen dacht ik, zou zo'n spinnetje een gehoororgaantje hebben, zodat hij mee kan luisteren met wat wij in de studio aan het radio maken zijn? En, kortom, heeft een spin een gehoororgaan? Nou, ik heb het spinnetje liefdevol in een doosje gedaan en ik nam het mee naar de studio. Maar ja, zojuist hebben we het opgezocht en het antwoord is nee. Een spin heeft geen gehoororgaantje. Dus ik ga het beestje zo meteen maar weer mee naar huis nemen en dan maar weer in mijn vensterbak zetten. Hè? In my room, om zo te zeggen.

Nee. Een spin heeft dus geen oren en geen gehoororgaan. Een kip heeft ook geen oren, maar wel gehoororgaantjes. Maar hoe dan ook, geen oren. En nou las ik een boekje over Kokkie Kip. Kokkie Kip die zo vreselijk graag oren zou willen hebben. Zoals Edelzwart het paard, zegt ze. Zodat ze met die oren vliegen kan wegjagen en ook beter geluiden van achteren kan horen. En toen de dieren op de verjaardag van de koning een wens mochten doen, toen sloot Kokkie in de rij aan en toen ze eindelijk aan de beurt was en tegen de koning zei wat haar diepste wens was, toen zei de koning: ja, ik snap je. Maar luister, meisje, weet je dan niet, Kokkie, weet je dan niet dat je dan geen eieren meer kunt leggen? Dieren met oren kunnen geen eieren leggen. Ja. Ja, nou, Kokkie was natuurlijk wel erg verdrietig, maar Kokkie heeft zich er nu bij neergelegd. Het leven zonder oren heeft dus ook zo zijn voordelen, want een paard kan dus geen eieren leggen en zij wel.

Ja, Run, Check and Run. Nou, over oren gesproken. In de jaren 60 tot een jaar of 25 geleden leefde er in Frankrijk een charlatan, keel-neus-oorarts, die een bizarre therapie had ontwikkeld die allerlei zeer uiteenlopende ziektes zou genezen door de luistervaardigheid te ontwikkelen. Met allerlei moeilijke apparaten waar hij zelf trouwens ook weinig verstand van had. Nou, hij had van meer dingen geen verstand, maar dat hield hem niet tegen om onzin te beweren, hoor. Dokter Alfred Domati. Nou, en in een boek van hem las ik eens dat hij eens de oorzaak van een gedragsgestoord kind had gevonden. De moeder, schreef hij, sprak namelijk op de verkeerde frequentie. Dat had hij ontdekt, hè. Nou moet u weten, nou heb ik toevallig, ja, ik zal het toch maar eerlijk zeggen, nou heb ik toevallig verstand van spraak.

Dat was Gillian Hills. Tu mens, zingt ze. Tu mens, je kletst me wat. Gillian, dat was een Britse meisje dat jaren in Frankrijk woonde. En in 1963 zong ze dit liedje. Tu mens, je kletst maar wat. Nou geldt dat voor een hele hoop mensen in de wereld. Maar in ieder geval gold het voor dokter Tomati. Een eerste klas kwakzalver. Hij is 25 jaar geleden overleden, dus veel kwaad kan hij niet meer doen, hè, zou je denken. Maar de methode Tomati wordt tot op de dag van vandaag aangeboden, hoor. De onderliggende theorie is complex, staat er op een van die websites. Ja, dat zou ik denken, zeg. En een zekere Dirk Koppenaal, ik ken hem, dat is een deskundige op het gebied van namaakwetenschap. En die maakt gehakt van die Tomati-methode. En hij schrijft op internet, de methode Tomati zit tussen de oren. En dat is dus, net als met homeopathie, dat is dus het placebo-effect.

Dat was Beans in My Ears, om maar eens een placebo te noemen. Dat woord placebo, dat komt uit het Latijn. Nou, dat zal u niet verbazen. En het betekent, ik zal je een plezier doen. Kijk, een placebo is een zogenaamd medicijn dat geen enkel werkzaam bestanddeel bevat. Homeopathische geneesmiddelen bijvoorbeeld, dat zijn ook placebo's. En dat het bij sommige mensen toch werkt, dat komt doordat ze denken dat het werkt. En bovendien zijn er heel veel gezondheidsklachten die uit zichzelf overgaan, ook als je niks doet hoor. De huisarts ziet heel vaak patiënten met klachten die ook uit zichzelf overgaan als je niks doet. Maar ja, de patiënten willen graag een pilletje en als de dokter dan een placebo geeft en de klacht is inderdaad na 2 weken over, nou, dan denkt de patiënt al gauw dat het door dat pilletje komt. Maar het is gewoon de natuur geweest hoor, die gewoon zelf haar werk heeft gedaan.

en de Beatles. Of Dr. Robert. Hè? Neem maar een slokje uit dit speciale bekertje, zingen ze. Hè? Dr. Robert doet echt alles om je te helpen. Geloof hem nou maar. En kijk eens, je gaat je steeds beter voelen. Het lied schijnt over drugs te gaan, maar hoe dan ook, Dr. Robert in het lied is een kwakzalver. En de slokjes die je uit dat bekertje krijgt, die maken je niet beter. En het grappige is dat het ook zo is met glaasjes wijn. De pleegzuster bloedwijn werd 50 jaar geleden verkocht als medicijn. De pleegzuster bloedwijn is algemeen versterkend en zorgt voor meer energie, zei de reclame. Ja, algemeen versterkend. Nou, totdat in 1998 de reclamecodecommissie bepaalde dat het kletskoek was en dat het gewoon zoete wijn was met 12% alcohol en dat het niet als medicijn verkocht mocht worden. En de voordeeldrogist Anno Nu, die zegt er op haar website het volgende over. Die zegt: pleegzuster bloedwijn is een oud en vertrouwd versterkingsmiddel waar nog altijd zeer veel in baat bij hebben. Maar helaas is het momenteel uitverkocht.

Red Red Wine van Peter Tettero. Ja, Peter is 25 jaar geleden overleden aan leverkanker. Dat zal wel niet met de wijn te maken hebben gehad, hoop ik. Peter Tettero was overigens oprichter van de T-set. De T-set, ja, ja. Eerst de heerlijkheden van het theedrinken bezingen. Tea is famous in the whole wide world. Maar uiteindelijk, ja, toch terechtgekomen bij de wijn, hè. Nou, daarom geven we dan nu even het woord aan Paul Anka, die zich laat vollopen om het verdriet van een verloren liefde te vergeten.

een steel guitar en een glas wijn. Dat was Paul Anka. Ja, van dat glas wijn, dat kan ik snappen. Maar, die steel guitar, maar vooruit. Hij is in het lied is hij enigszins in de lorem. Maar ja, dat maakt de ellende er niet beter op, hoor, dachten we zo. Alcohol, mensen, heeft invloed op de zogeheten kleine hersenen. En de kleine hersenen bepalen de fijne motoriek. En daarom waggelen dronken mensen en praten ze ook een beetje lodderig. En laten ze nogal eens een glas uit hun hand vallen. En daar kunnen ze dan uitbundig om lachen. Maar vooral wordt er in de popmuziek gezopen om verdriet te vergeten. Dean Martin bijvoorbeeld. Dean Martin die nam het er flink van toen hij een prachtmeid had gevonden. En toen ze hem in de steek liet, toen liet hij zich nogmaals vollopen. Hey brother, pour the wine.

Dean Martin. Hey bro, schrik nog maar eens in. He, van puur verdriet in de lorem dus. In de lorem. Dat schijnt een verbastering te zijn van het Latijnse woord delirium. En dat schijnt weer afkomstig te zijn van het werkwoord delirare. En dat betekent van het padje zijn. Er is namelijk een Latijns gezegde. Delirant is die Romani. En dat betekent rare jongens die Romeinen. Kijk, en dat is nou precies wat Asterix en Obelix ook altijd tegen elkaar zeggen. Ja, waarmee het dus weer heel actueel is. Trouwens, dit liedje van Hey Brother Pour the Wine, dat was geschreven door een zekere Ross Bagdasarian. En het is niet raar, want Ross had zelf had hij ook al met wijn. Want in 1967 schreef hij Red Wine. En om rare praatjes te voorkomen deed hij het maar zonder tekst.

Ross Bagdasarian met een mooi instrumentaaltje uit 1967, Red Wine. De tekst mag u er dus zelf bij verzinnen. Ja, drank maakt meer kapot dan u lief is, dat wordt wel eens gezegd. Maar op je verjaardag is het toch een niet meer weg te denken middel om de stemming erin te brengen. En ja, dat brengt ons bij Ulysses Simon Bonds. Oftewel U.S. Bonds, die namelijk morgen 87 wordt. Nou, U.S. Bonds, dat was een grap, omdat dat Amerikaanse staatsobligaties zijn, U.S. Bonds. En toen de mensen dat doorkregen, toen dachten ze dat de U.S. Bonds de naam van de band was. En dat was helemaal niet de bedoeling. Dus toen zette hij met een diepe zucht zijn echte voornaam er maar bij. En zo werd het Gary U.S. Bonds.

Gary U.S. Bonds, die morgen 87 wordt. Maar gisteren was het de beurt aan Cliff Bennett. We weten al van de Rebel Rousers. En Cliff, die is gisteren 86 geworden. En alsnog, ja, dat zult u toch kunnen bulken, alsnog willen wij van Ontbijtpop hem van harte feliciteren. In 2009 kwam zijn laatste album uit en had een prachtige titel, Nearly Retired, bijna met pensioen. Nou, en waarom is dat leuk? Nou, dat is leuk omdat wij onlangs op de radio een pensioendeskundige hoorden zeggen... ja, als je dit framed als een single unit, dan moet je dat wel managen en laat die onderhandelaars nou een way out. Vreselijk, hè? Wat afschuwelijke taal. Als je dit framed als een single unit, ja, dan moet je dat wel managen. En laat die onderhandelaars nou een way out.

0: Phil Collins uit 2003 met No Way Out. Maar dat was wel anders voor de oud-directeur van Milieudefensie, Donald Pols, hoor. Werd hij ineens zomaar bij Tata Steel werd hij aangesteld als Chief Sustainability Officer. Ja, maar ja, dan werd hij dezelfde dag al de laan uitgestuurd.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
5: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
7: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
6: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
8: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
9: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
8: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nauw van nou is en echt bij het hoes past.
9: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
10: WOQS.nl.
11: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
12: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
10: WOQS.nl.
13: De pannenkoektrein!
14: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
13: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
15: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op, tsien oeren.
16: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou de beslissing eind deze maand vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou aanvankelijk moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energieprojecten. Maar vorige maand werd bekend dat het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Er wordt gekeken of de energieprojecten op een kleine oppervlakte kunnen worden gerealiseerd. Het is vandaag de beurt aan Jaap van Dissel om te verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van Dissel was destijds directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Ook was hij de voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over maatregelen en versoepelingen. Hij en het OMT kregen destijds veel kritiek omdat ze vooral oog zouden hebben voor virusbestrijding en minder voor de maatschappelijke gevolgen. Net als meerdere andere hoofdrolspelers in die periode werd Van Dissel tijdens de coronatijd ernstig bedreigd. Medewerkers van pornosite Motherless hebben de afgelopen jaren zelf regelmatig afbeeldingen op hun website geplaatst, waaronder ook materieel van kindermisbruik. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS. De Nederland ondergebrachte site kwam recent nog in het nieuws vanwege video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. Vorige maand werd de website door het OM al tijdelijk uit de lucht gehaald. En gisteren spookte het in het Overijsselse Glane Brug. Een kleine tornado zorgde voor veel chaos en blies zelfs een carport volledig uit de grond. In totaal kreeg de brandweer van Twente gisteren zo'n 27 schademeldingen binnen. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon. Terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien. Mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt op zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
18: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
19: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
20: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
21: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
22: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
20: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
23: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
24: en Opel.
25: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
23: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
26: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerrein. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerrein. Hoentjeen.
23: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
25: in Ford
24: en Opel.
27: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
28: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
29: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
28: Schitterend!
30: Buitengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor buitengewoon buitenwerk, ook voor onderhoud, bestritting en riolering.
28: Buitengewoon Ludema, voor al jouw maaltijdsdromen.
31: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
32: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoeg van het Streeknijs van RTV NOF. Danique Zwart van de Westernee wordt naar de Simpervakantie de nieuwe pennenburgemeester van Dantumbediel. Bij de verkiezing in het gemeentehuis presenteren vier leerlingen haar ideeën voor de titel als pennenburgemeester.
2: Ja, dan wacht je totdat ik de eerste denk bij mij als pennenburgemeester.
1: De jury kiest voor Danique vanwege haar reizige presentatie en plan om jonger oud meer met je noord te verbinden. Als pennenburgemeester vertegenwoordigt ze de jeugd wie onder oren de Sinterklaasintocht en andere gemeentelijke activiteiten. De grote Morrisschilderij onder vastritten in Boedenpost is waar ze officieel ontbleten. Op het schilderij staat het gedicht Grutte Grietmannen van eerdere dwarfsdichter Ate Griepstra. Bij de ontbleting is het project van plaatselijk belang Boedenpost officieel aanroen.
3: Dat is natuurlijk fantastisch.

0: bijzonder om het zak grut op een morgen te zien. En ik, dat ik het dan net alleen om mijn eigen gevoel erin lezen kan, maar dat een heel prettig meest ging nou ook mij lezen kennen en zien kennen. Aan de ene kant is het prachtig, maar je wilt er ook wel een beetje, nou ja, zo van, nou, je mag dat nou zo bot zijn. Je wilt er ook elke keer mee confronteren. Maar aan de andere kant, wist ik heb wel een valse bescheidenheid zien letten, maar dat is natuurlijk zo. Het is, ik had ook een paar boeken schreunen, als dat dan in een boek in de winkel lijkt met die namen erop, dan is dat ik dat gewoon heel mooi.
1: Voor de ontbleting waren Borgemaster Jouke Douwe de Vries en de Grietman uit eerdere tijden met de koets ophellen bij het Jeltingahuis. Na je rit terug het dorp kwamen je aan binnen morgen schilderij om de vastritten. De provincie Friesland stelt 13 miljoen euro beschikbaar als compensatie voor het ophouden van het project Holwert on Zee. Daarvan gaat 6 miljoen euro naar Holwert en de directe omjouwing van lietsere projecten, like als het verplaatsen van de IS-baan, de verbetering van de veert en de werinrichting van de haven. De stichting Holwert on Zee loopt daarop haar beroep in en houdt op. Daarnaast komt zo'n miljoen euro beschikbaar voor leveringsprojecten in wat is Friesland, Dantemedeel, Achtkaspelen en Tietjerkse deel. En ontzag via het streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Haast de nijs tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 040-4412-02.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilonen in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: We hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden.
2: Het loert van de klaai. RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
5: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
7: Jan Cooks for You, met Janzelf.
8: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
7: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
7: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
12: Zaken goed behouden. Argieven vertrouwd vernietigen litten. Alhas 30 hier. Product.frl. Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
13: Tromeestje maar in beheining.
14: Maar gewoon CA plus een certificering.
12: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl. Drachten.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olven Oeren.
16: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
17: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou de beslissing eind deze maand vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou aanvankelijk moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energieprojecten. Maar vorige maand werd bekend dat het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Er wordt gekeken of de energieprojecten op een kleine oppervlakte kunnen worden gerealiseerd. Het is vandaag de beurt aan Jaap van Dissel om te verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van Dissel was destijds directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Ook was hij de voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over maatregelen en versoepelingen. Hij en het OMT kregen destijds veel kritiek omdat ze vooral oog zouden hebben voor virusbestrijding en minder voor de maatschappelijke gevolgen. James Handy is overleden. De Amerikaanse acteur werd woensdagochtend doodgestoken in de voortuin van zijn woning in Los Angeles. Handy bouwde sinds de jaren 70 een rijke carrière op met meer dan 100 rollen, waaronder zijn meest recente rol als barman Jimmy in de bioscoophit Top Gun. De politie heeft intussen de 44-jarige Michael Gladhill, de zoon van de vriendin van Handy, gearresteerd als hoofdverdachte. En ook Nederlandse mannen blijken in besloten chatgroepen te zitten waarin tips en beelden worden gedeeld van seksueel misbruik van partners of familieleden. Vorige week zijn in een groot onderzoek naar deze vorm van misbruik al 4 mannen aangehouden. De slachtoffers zijn vermoedelijk eerst gedrogeerd en daarna verkracht door bekenden van hen, waarna de beelden in besloten groepen op sociale media werden verspreid. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien, mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt op zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
18: Hey, Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
19: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
20: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
21: Wij onderhouden
22: en verkopen
21: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
20: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
23: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
20: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
22: in Ford en Opel.
24: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Nou, bentjes, denk hier wat aan je?
25: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
10: Schitterend!
26: Bottengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
10: Boetengewoon, Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
27: De pannenkoekrein!
28: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
27: Interesse? Depannenkoektrein.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Voor haar afstudeerproject maken de dokkumer Chloe Monsma een documentaire over vrouwen met autisme. Daarin vertelt ze te gerne met drie andere vrouwen over haar ondervindings. De trailer waard op TikTok meer dan 80.000 keer besjoen en ook de documentaire zelfs lukt al honderden joggers. Omdat Chloe zelfs autisme had, leidt het onderwerp haar dicht bij het hart, zo leidt ze uit.
2: Ik denk dat ik op een veel lievere manier naar mezelf ben gaan kijken en naar de dingen waar ik soms moeite mee heb. Maar ook naar de mooie dingen, want ik bedoel, autisme is niet alleen maar negatief. Eigenlijk is het juist iets wat super mooi is en waar je heel veel aan kan hebben als je autisme hebt. Want je bent super detailgericht en je bent creatief.
1: Op de centrale as binnen in de eerste vier maanden van dit jaar meer dan 100 verkeersoetredings versteld mij de focusflitser. In totaal registreren flitspjellen en flitsers in Friesland dit jaar al meer dan 24.000 toetredings. Het grootste part daarvan kwam van verste flitspjellen. De focusflitser op de centrale as noteerde al 132 toetredingen. Op de Landiek, de N369 bij Droegeham, ging het om goed 500 gevallen. Focusflitsers controleer je onder meer op telefoongebruik achter het stuur, maar ook op het net dragen van een gordel. De cijfers komen op het moment dat de verkeersveiligers onder druk zit. In 2024 voelen in Nederland zo'n 159 verkeersdieren. Het hoogste aantal in 20 jaar. Voor alle automobilisten is het dikke doolhof door de Waarden nog weer wat complexer worden. De Rijksstraatweg tussen Twiesel en Waardburgum is dicht. De centrale as is dit hele weekend dicht tussen de Westerheen en Dokkum. Maar er zijn ook werkzaamheden onder de Bjerkenwei in Twieselerheide, de Zwette bij Vinwaarden en de Trekwei bij Augsbuurt. Advies is, geen op het tijd voort en broek je navigatiesysteem wat verboen is met het internet. As volg je lokale omleidings. En ons af hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 04 44 12 02.
0: Uit Noordoost-Friesland. Dit is RTV NOF.

0: Van Dwarp ontstijt.
1: RTV NOF.
2: Let me say the same thing.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk. Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
2: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
1: Raadsma?
2: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
3: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
0: Die autoschade laten maken? LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
4: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
6: TDNoord.nl.
7: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
7: NOFPC.nl.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
9: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
10: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten... en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
9: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
11: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
9: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
12: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
13: Tromeesje maar in beheining.
14: Maar gewoon CA plus een certificering.
12: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
16: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In Albanië gaan al dagenlang mensen de straat op om te protesteren tegen de komst van een groot toeristenresort. Het miljardenproject is van Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het resort wordt gebouwd in een natuurgebied voor de kust van Albanië. De bevolking laat het er niet bij zitten. Later deze maand staat een groot protest gepland op de exacte locatie waar het resort moet komen. Voormalig staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn lidmaatschap van de boer-burgerbeweging opgezegd. De leiderschapswissel waarbij medeoprichter Henk Vermeer het roer overnam van Caroline van der Plas heeft hem veel pijn gedaan. Dat verklaarde hij vandaag in het tv-programma Goedemorgen Nederland. Tuinman spreekt hiermee zijn steun uit aan Mona Keizer, die de partij verliet nadat bekend werd dat Vermeer en niet zijzelf de nieuwe leider van de boer-burgerbeweging zou worden. Het is vandaag de beurt aan Jaap van Dissel om voor de parlementaire enquêtecommissie corona te verschijnen. Hij was toen de voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over maatregelen en versoepelingen. Hij en het OMT kregen toen veel kritiek omdat ze vooral oog zouden hebben voor virusbestrijding en minder voor de maatschappelijke gevolgen. En het besluiten over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou de beslissing eind deze maand vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou aanvankelijk moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energieprojecten, maar vorige maand werd bekend dat het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Het weer tenslotte, vandaag zijn de buien vooral voor het oosten weggelegd. Morgen krijgt vrijwel het hele land te maken met regen of buien. De temperaturen liggen tussen 18 en 20 graden. Na morgen wordt het warmer. En tot zover het nieuws.
18: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
19: en Opel.
20: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
18: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
21: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
18: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
19: in Ford en Opel.
22: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
23: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
24: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
25: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
24: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
26: Nou, bentjes, dik hier wat door je?
27: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
26: Schitterend!
28: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
26: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
29: De pannenkoektrein!
30: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
29: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
31: Bakken? Zullen we even op een stoel?
32: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
31: Baasmazitcomfort.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Voor haar afstudeerproject maken de dokkumer Chloe Monsma een documentaire over vrouwen met autisme. Daarin vertelt ze te gerne met drie andere vrouwen over haar ondervindings. De trailer waard op TikTok meer dan 80.000 keer besjoen en ik de documentaire zelfs sluts al honderden joggers. Omdat Chloe zelfs autisme had, leidt het onderwerp haar dicht bij het hart, zo leidt ze uit.
2: Ik denk dat ik op een veel lievere manier naar mezelf ben gaan kijken en naar de dingen waar ik soms moeite mee heb. Maar ook naar de mooie dingen, want ik bedoel, autisme is niet alleen maar negatief. Eigenlijk is het juist iets wat super mooi is en waar je heel veel aan kan hebben als je autisme hebt, want je bent super detailgericht en je bent creatief.
1: Op de centrale as binnen in de eerste vier man van dit jaar meer dan 1100 verkeersoetredings versteld mij de focusflitser. In totaal registreren flitspjellen en flitsers in Friesland dit jaar al meer dan 24.000 toetredings. Het grootste part daarvan kwam van verste flitspjellen. De focusflitser op de centrale as noteerde alweer 132 toetredingen. Op de Landiek, de N369 bij Droegeham, ging het om goed 500 gevallen. Focusflitsers controleer je onder meer op telefoongebruik achter het stuur, maar ook op het net dragen van een gordel. De cijfers komen op het moment dat de verkeersveiligers onder druk zit. In 2024 voelen in Nederland zo'n 159 verkeersdieren. Het hoogste aantal in 20 jaar. Voor alle automobilisten is het dikke doolhof door de Waarden nog weer wat complexer worden. De Rijksstraatweg tussen Twiesel en Noordburgum is dicht, de centrale as is dit hier.

0: weekend dicht tussen de Westerheen en Dokkum. Maar er zijn ook werkzaamheden om de Bjerkenwei in Twieselerheide, de Zwetten bij Vinwaarden en de Trekwei bij Augsbuurt. Advies is, geen op het tijd voort en broek je navigatiesysteem wat verboen is met het internet. Als volg je lokale omleidings. En ontzaf hier het streek Nijs. Wost meer weten? Download dan de RTVNOF-app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een Nijs tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0412-4412-02.
1: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
2: Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden.
1: RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
2: Oeh.
3: Verhip, nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
4: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
3: Raadsma?
4: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
5: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, hel je het op en maait je het.
7: tdnoord.nl.
8: NofPC, NofPC. Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
8: nofpc.nl.
6: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
7: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
10: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
11: Dat wie toen, no mij ik zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorarbeidszandje in Walterswaard.
12: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
13: Zo, dat ziet er gaaf uit.
12: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
14: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
12: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
11: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
15: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
16: Een telefoon met een knulsnoer. Ja, die gaan werken.
15: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
17: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
18: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Jaap van Dissel wilde tijdens de coronacrisis voorkomen dat het Outbreak Management Team politieke keuzes ging maken. Tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie zei van Dissel dat het OMT uitsluitend medische adviezen gaf. Besluiten over bijvoorbeeld scholen en terrassen waren volgens hem aan het kabinet. Een zeedrone is ontploft in een Roemeense haven aan de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond. Er wordt nu onderzocht waar het onbemande vaartuig vandaan kwam. Wel is duidelijk dat het niet om Roemeens militair materieel gaat. De explosie zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid in het Zwarte Zeegebied. De Libanese president zegt dat Hezbollah alleen kan worden ontwapend als Iran zijn steun aan de beweging beëindigt. Volgens hem kan de overheid die stap niet afdwingen zolang de invloed van Teheran blijft bestaan. Hezbollah is al jaren een belangrijke politieke en militaire macht in Libanon. Daarmee blijft ontwapening een gevoelig onderwerp in het land. De gemeente Harderwijk geeft het COA nog 3 maanden de tijd om het asielzoekerscentrum te sluiten. Gebeurt dat niet, dan volgt een boete. Volgens de gemeente was afgesproken dat de opvanglocatie na 10 jaar zou verdwijnen. Het COA zegt meer tijd nodig te hebben vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
20: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
21: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
20: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
22: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
23: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
24: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
23: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford en Opel.
3: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
4: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
3: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
4: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
5: WOQS.nl.
6: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
7: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
5: WOQS.nl.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De wereldwijde voedselprijzen zijn in mei gedaald nadat ze in de maand april nog het hoogste niveau in ruim 3 jaar bereikten. Jaap van Dissel wilde tijdens de coronacrisis voorkomen dat het outbreak management team politieke keuzes ging maken. Tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie zei Van Dissel dat het OMT uitsluitend medische adviezen gaf. Besluiten over bijvoorbeeld scholen en terrassen waren volgens hem aan het kabinet. Een zeedrone is ontploft in een Roemeense haven aan de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond. Er wordt nu onderzocht waar het onbemande vaartuig vandaan kwam. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het weer en de

0: Oh, 11:30.
1: Hocus Pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Boeien, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht.
5: Fortibox.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
6: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
7: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
8: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
7: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
8: tdnoord.nl.
9: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
7: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
8: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
10: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
11: Dat wie toen, no mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
12: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zug op autobedrijfboersma.nl.
13: Niet onder de ladder door, dat eindt ongeluk.
14: Oeh.
13: Verhip, nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
14: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
13: Raadsma?
14: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
15: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
16: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
17: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
18: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 2 uren.
19: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
20: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De wereldwijde voedselprijzen zijn in mei gedaald nadat ze in de maand april nog het hoogste niveau in ruim 3 jaar bereikten. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De voedselprijsindex, die geldt als wereldwijde graadmeter, daalde in mei met 0,2% ten opzichte van april. Jaap van Dissel wilde tijdens de coronacrisis voorkomen dat het outbreakmanagementteam politieke keuzes ging maken. Tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie zei van Dissel dat het OMT uitsluitend medische adviezen gaf. Besluiten over bijvoorbeeld scholen en terrassen waren volgens hem aan het kabinet. Een zeedrone is ontploft in een Roemeense haven aan de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond. Er wordt nu onderzocht waar het onbemande vaartuig vandaan kwam. Wel is duidelijk dat het niet om Roemeens militair materieel gaat. De explosie zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid in het Zwarte Zeegebied. De Libanese president zegt dat Hezbollah alleen kan worden ontwapend als Iran zijn steun aan de beweging beëindigt. Volgens hem kan de overheid die stap niet afdwingen zolang de invloed van Teheran blijft bestaan. Hezbollah is al jaren een belangrijke politieke en militaire macht in Libanon. Daarmee blijft ontwapening een gevoelig onderwerp in het land. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
17: It's getting hot in here.
21: Wat een stoel, jong.
17: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
21: Oh?
17: Ja, van het gas.
22: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
22: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
25: De Friese Motorfiets!
24: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
26: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
27: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
28: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
27: nofpc.nl.
26: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
24: Wij hebben haal- en brengservice.
29: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
30: Peppe. Mike, ik ben Beb op de stoel.
31: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
30: Baarsmazitcomfort.nl.
32: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Op de centrale aas binnen in de eerste fjouw.

0: Het verkeersoetredingsver stelt mij de focusflitser. In totaal registreren flitspjellen en flitsers in Friesland dit jaar al meer dan 24.000 toetredings. Het grootste part daarvan kwam van verste flitspjellen. De focusflitser op de centrale as noteerde al 132 toetredingen. Op de Landdijk, de N369 bij Droegeham, ging het om goed 500 gevallen. Focusflitsers controleer je onder meer op telefoongebruik achter het stuur, maar ook op het net dragen van een gordel. De cijfers komen op het moment dat de verkeersveiliger zonder druk zit. In 2024 voelen in Nederland zo'n 159 verkeersdieren. Het hoogste aantal in 20 jaar. Voor alle automobilisten is het dikke doolhof terug de Waarden nog weer wat complexer worden. De Rijksstraatweg tussen Twiesel en Wartburgum is dicht. De centrale as is dit hele weekend dicht tussen de Westerheen en Dokkum. Maar er zijn ook werkzaamheden onder de Bjerkenwei in Twieselerheide, de Zwette bij Veenwaarden en de Trekwei bij Augsbuurt. Advies is, geen op het tijd voort en broek je navigatiesysteem wat verboen is met het internet. As volg je lokale omleidings. Voor haar afstudeerproject maken de Dokkumer Chloe Monsma een documentaire over vrouwen met autisme. Daarin vertelt ze, tegen mij drie andere vrouwen over haar ondervindings. De trailer waard op TikTok meer dan 80.000 keer bezien en ook de documentaire zelfs lukt al honderden joggers. Omdat Chloe zelfs autisme had, leidt het onderwerp haar dicht bij het hert, zo leidt ze uit.
1: Ik denk dat ik op een veel lievere manier naar mezelf ben gaan kijken en naar de dingen waar ik soms moeite mee heb. Maar ook naar de mooie dingen, want ik bedoel, autisme is niet alleen maar negatief. Eigenlijk is het juist iets wat super mooi is en waar je heel veel aan kan hebben als je autisme hebt, want je bent super detailgericht en je bent creatief.
0: En ontzag hier het Streek Nice. Wordt meer weten? Download dan de RTVNOF-app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0412-4412-02.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon, in het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden.
4: Van Dwarp ontstaat.
2: RTV NOF.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus Pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
5: Fortibox.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
6: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
7: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
8: Minco Bouwmaterialen, Marconi Straat 3 in Buitenpost.
9: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
10: Oeh.
9: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
10: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
9: Raadsma?
10: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
11: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
8: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
12: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
13: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijsantje in Walterswaard.
14: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
15: Zo, dat ziet er gaaf uit.
14: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
16: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
14: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
13: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
17: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
18: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
17: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
19: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
20: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op... Traaien oeren.
21: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
22: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een volledig EU-lidmaatschap moet het doel blijven van kandidaat-lidstaten. Dat zegt Rob Jetten voorafgaand aan een top van de EU en de westelijke Balkanlanden in Montenegro. Frankrijk en Duitsland willen dat kandidaatlanden geleidelijk lid kunnen worden van de EU. De NPO ziet op dit moment geen mogelijkheden om de ledenomroepen en aspirantomroep Ongehoord Nederland tot elkaar te brengen. Dat schrijft de NPO vandaag in een reactie op het advies dat een onafhankelijke commissie een maand geleden uitbracht over de werkwijze van de NPO. Daarin staat dat bij Ongehoord Nederland tekortkomingen zijn vastgesteld. De wereldwijde voedselprijzen zijn in mei gedaald nadat ze in de maand april nog het hoogste niveau in ruim 3 jaar bereikten. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De Voedselprijsindex, die geldt als wereldwijde graadmeter, daalde in mei met 0,2% ten opzichte van april. Jaap van Dissel wilde tijdens de coronacrisis voorkomen dat het Outbreak Management Team politieke keuzes ging maken. Tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie zei van Dissel dat het OMT uitsluitend medische adviezen gaf. Besluiten over bijvoorbeeld scholen en terrassen waren volgens hem aan het kabinet. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon, in het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: It's getting hot in here.
23: Wat een stoo, jong.
2: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
23: Oh?
2: Ja, van het gas.
24: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
25: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
24: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
26: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
27: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
28: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
27: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
28: tdnoord.nl.
29: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
30: TD Noord verkeert ook nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
28: TD Noord, uit Jeste Nijtjerk.
31: Jan Koeks voor jou, met Jan zelf.
32: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
31: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
33: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertillen? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
31: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
34: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
35: Bakken? Zullen we even op een stoel?
36: Baasma Zitcomfort voor een noffelijke relaxhoutij.
35: Baasmazitcomfort.nl.
37: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
38: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: Op moet het doel blijven van kandidaat-lidstaten. Dat zegt Rob Jetten voorafgaand aan een top van de EU en de westelijke Balkanlanden in Montenegro. De NPO ziet op dit moment geen mogelijkheden om de ledenomroepen en aspirantomroep Ongehoord Nederland tot elkaar te brengen. De wereldwijde voedselprijzen zijn in mei gedaald nadat ze in de maand april nog het hoogste niveau in ruim 3 jaar bereikten. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Van het actuele nieuws uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets!
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
8: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
7: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
10: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, fjouwer oeren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
12: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De rechtbank in Assen heeft vandaag celstraffen van 47 maanden opgelegd aan de drie mannen uit Heer Hugo Waard die in januari vorig jaar de gouden helm en drie gouden armbanden roofden uit het Drents Museum in Assen. De rovers bliezen een deur van het museum op en sloegen met voorhamers vitrines kapot. Meerdere schepen in de Antwerpse haven ondervinden vandaag hinder van een staking van de Belgische zeeloodsen. Specialisten die schippers adviseren bij het navigeren door bepaalde gebieden. Inmiddels hebben al meerdere vertrekkende en aankomende schepen flinke vertragingen opgelopen. Een volledig EU-lidmaatschap moet het doel blijven van kandidaat-lidstaten. Dat zegt Rob Jetten voorafgaand aan een top van de EU en de westelijke Balkanlanden in Montenegro. Frankrijk en Duitsland willen dat kandidaatlanden geleidelijk lid kunnen worden van de EU. De NPO ziet op dit moment geen mogelijkheden om de ledenomroepen en aspirantomroep Ongehoord Nederland tot elkaar te brengen. Dat schrijft de NPO vandaag in een reactie op het advies dat een onafhankelijke commissie een maand geleden uitbracht over de werkwijze van de NPO. Daarin staat dat bij Ongehoord Nederland tekortkomingen zijn vastgesteld. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
13: It's getting hot in here.
14: Wat een sto, jong.
13: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
14: Oh?
13: Ja, van het gas.
15: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
16: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
15: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
17: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
18: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Boscar service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, vaarwijsantje in Waterswaard.
19: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
20: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
19: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
18: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: Peppe. Mike, ik ben Peppe op de stoel.
21: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
4: Baarsmazitcomfort.nl.
22: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
23: Dit is RTV NOF.
24: My No, get it on air.

0: Ik zat er pas in de auto, toen dacht ik bij mezelf, wat voor jaar zul ik nou als eerste plaat even doen? Nou, toen heb ik een plaatje uit het jaar 1987 genomen. Een plaat van Foreigner en Say You Will. En dat is dan onze eerste plaat in het radioprogramma van Gerrit On Air. Zo, een hele goede middag allemaal. Leuk dat je de radio aan hebt. Dit is het radioprogramma Gerrit On Air tussen 4 en 5 uur. En dat is natuurlijk ook op deze zomerse middag, want het is al 1 juni geweest. En dat betekent dus dat de meteorologische zomer is begonnen. En ook dat wij weer een klein beetje aanpassingen doen in dit radioprogramma met zomerjingles en ook een oude zomerhit uit wel eer gaan draaien. En uiteraard hebben we natuurlijk ook onze vaste items zoals de rock'n'roll-plaat, de plaat van Vinyl, de vroegkakker van deze week, de Friestalige plaat. En natuurlijk ga ik je ook weer meenemen naar de hedendaagse popmuziek. En ik ga weer een plaatje draaien uit de tipparade. En vorige week is dan binnengekomen de plaat van Topic samen met Becky Z. Volgens mij gaat het een hele grote zomerrit worden hier in Nederland. En het nummer dat heet Sorry Papi.
1: RTV NOS.

0: Dit is Gerrit Wijkstra op de radio.
1: Ja, voor zijn echte fans heeft hij geen tijd meer zo, hoor.
2: RTV NOF.
3: Af en toe slaap je hier.

van de Boom, Luchtballon, zo heet het nummer. Hij heeft er eigenlijk 2 uitgebracht. Hij heeft ook nog het nummer De Liefde uitgebracht. En aan het einde van mei heeft hij eigenlijk gezegd van... ja, ik weet niet wat nou echt de leukste van de 2 is. Ik laat gewoon mijn fans gewoon kiezen wat de leukste is. Nou, ik

0: kraker van deze week, de Friestalige plaat. En natuurlijk ga ik je weer meenemen naar de hedendaagse popmuziek. En straks dan ga ik de zomerhit voor je draaien. Een plaat uit Welleer, wat een hele grote hit was geweest in een of andere zomer. En dat allemaal onder het motto van...
1: Zomer op je radio.

van deze mooie vrijdagmiddag. En die werd gezongen door niemand minder dan Ricky Nielsen. De rock'n'rollplaat dus die iedere vrijdagmiddag op je radio voorbij komt. Maar wij gaan nu even een nieuw item voor je draaien. Dat is de zomerhit. We gaan even naar het jaar 1997. We gaan even een plaatje draaien van Ricky Martin. Hij had een hele grote hit in het jaar 1997 met Maria Undo Stress. En die gaan we tegen horen brengen op je eigen streek radio. Onder

0: in het jaar 1973 door Elton John, de Crocodile Rock. Betekent eigenlijk een terugblik, gevoed door verlangen naar vervlogen tijden. Bijvoorbeeld met een vriendin. En onbetaalbare momenten die je onmogelijk terug kan halen. Zo dat betekent ergens de Crocodile Rock. Maar Elton John, hij had er een grote hit mee in het jaar 1973.
1: En de vloerkraker van deze week.
0: Ja, we zijn weer toegekomen aan de vloerkraker van deze week.

plaats in het radioprogramma van Gerrit On Air. En je hoorde de doelloze voorbij komen samen met Marcel Smit en mijn oude poeg. We gaan even naar de hedendaagse popmuziek, want deze is vorige week binnengekomen. Ik heb het over de plaat van Shakira samen met Bruna Boy. En dat nummer dat heet Die Die. En dat staat allemaal in het kader van het WK Voetbal 2026. Hey, na de klok van 5 uur, dan hebben we Kees Bakker op radio. En ik ben er gewoon volgende week weer tussen 4 en 5 uur in een nieuwe Gerrit On Air. Hey, fijn weekend!

0: Als die door nog net vervang, we hadden het er al maanden hoor.
1: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
0: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
1: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
2: WOQS.nl.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
6: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
7: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
8: Fortibox.
5: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.
0: Oh, 11:30.
9: Hocus pocus. Time for focus.
10: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
11: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
2: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gain.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait je ze het.
4: tdnoord.nl
5: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
5: nofpc.nl.
3: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord uit Jesternaitjerk.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
3: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
9: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
10: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op 5 oeren.
12: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in mei veel sterker gegroeid dan verwacht, ondanks de economische onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen inflatie door de hoge brandstofprijzen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid ging het om een groei van 172.000 banen. Duitsland stopt niet direct met grenscontroles bij onder andere de A12. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken laat nu wel weten open te staan voor verandering. Nederlandse burgemeesters in de grensstreek zien de controles op de snelweg liever vandaag dan morgen stoppen, maar moeten geduld hebben. Het Duitse ministerie gaat de brief van de Europese Commissie eerst zorgvuldig doornemen. De rechtbank in Assen heeft vandaag celstraffen van 47 maanden opgelegd aan de drie mannen uit Heer Hugo Waard die in januari vorig jaar de gouden helm en drie gouden armbanden roofden uit het Drents Museum in Assen. De rovers bliezen een deur van het museum op en sloegen met voorhamers vitrines kapot. Meerdere schepen in de Antwerpse haven ondervinden vandaag hinder van een staking van de Belgische zeeloodsen. Specialisten die schippers adviseren bij het navigeren door bepaalde gebieden. Inmiddels hebben al meerdere vertrekkende en aankomende schepen flinke vertragingen opgelopen. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
14: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
15: It's getting hot in here.
16: Wat een stoo, jong.
15: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
16: Oh?
15: Ja, van het gas.
17: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
18: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
17: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
5: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Pakken. Zullen we even op een stoel?
7: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
6: Baasmazitcomfort.nl.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
9: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
10: Ja, echt maatwerk!
11: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
12: SGmaatwerk.nl.

Ik zeg een hele goede middag, Harkus. Het is alweer een vrede middenwest. Het is een 4 uur harde klok geslaan. En de eerste plaat is van Duran en The Reflex. Dat weer een Britse nieuw waveband opgericht in 1978 alweer. Toch Nick Rhodes en John Taylor. En later kwam die Simon Le Bon direct naar bij natuurlijk. En ze komen ook weer in Nederland. Ja, ze komen in Nederland. 22 juni komen ze in Tilburg natuurlijk. Oké, de 90 Classic is echt een hele mooie plaat. Het is van Belinda Carlisle. En het heet Leave a Light Alone hier op RTV. En we hebben natuurlijk de scherp op de midden. Tussen 6 uur ben ik bij met de heerlijkste, lekkerste muziek.

0: Nee, waaruit, on. En zijn we wat eerder? Oh, een jongen toch alweer.
1: Hé, Kees.
0: Ik ken het, jongen.
1: Je hoort echt wat naaie muziek bij die.
0: Ja, ik ga wel wat naaie muziek. Bij een kwast sprokkelen, zei ik dan altijd. Topic, Becky G en Sorry Papi. En oh ja, Paul McCartney, die had een naaie LP, jongen. Oh, geweldig, ja. En ik ga ook even een vestje van draaien. En hij ziet Come On Inside. En dan Harry Styles, ja, die is echt zo populair hier, echt in Nederland. Een heel concert nog, joh. En Dance No More. En dan Granda Hate That I Made You Love Me. Oh, no. We gaan eerst even die van Becky G draaien. En dat is Sorry Papi, heet die plaat. En zo doen we het even.

0: Los del Rio, Macarena. Oh, wat is er een Noorse op dit plaatsje, dacht ik. Ah, lekker Simmers plaatsje hier. Alleen, de Simmer wie een beetje fort van de week. Want we hadden regelmatig een buiten gehoord. En dat vonden die mensen heel leuk natuurlijk. Want het is van de tuintje wie ze droeg als wat. En de boeren die zitten ook over te schreeuwen om beter. Hij maakt zijn probleem met de afsluiting van de centrale as. Ja, jongen, ik moest vanmorgen even niet voorbrengen, man. Dat was net best, hè. Werd je al in ons gegeven, maar dat is ongelooflijk. Maar ik had helle en ik nog een beetje te laat, maar het maakt niks uit. We gaan even de stappers van Toepela draaien en die is van Frankie Valli in The Four Seasons. En het gaat over december 1963. Ja, dat is een hele bijzonder hier, hè? Want toen ben ik geboren natuurlijk. En we gaan even de stappers van toepladen. Ja, jongen, maar we even zien. Ja, dat is de oude doosplaat. De oude doosplaat krijgen we aansnijk nog. En we krijgen nog de rockballet. En wat krijgen we nog meer? Oh, nog een paar leuke Simmers muziek natuurlijk. We gaan eerst dit even dan.
1: Stappers van Toenplaat.
0: En dan komt het erom, hè? Ja, de naai, hè? Ja, maar we moeten een harkje blijven.

0: bij mij terug hier. Hij komt erom, hij komt erom. Ja, wat komt erom? Ja, maar even wachten. Het plaatsje is haast oorlog. Oh, what a night van Frankie Valli in de Four Seasons hier op RTV NOF. Scherper bemiddeld, der Harkiem Nij. De nije van Paul McCartney. Ja, ja, ja, zoveel denken. De Rolling Stones die brengen naar je CD uit. En wil ik een naije LP uitbrengen natuurlijk. En wist wat er echt mij op mij zongt? Ja, Ringo Starr. Ja, hij belde Ringo Starr. Was dat geen mij van? Die dacht even, hé, was dat voor mij nog wel? Ha? Ja, hij het Ringo Starr had er direct op. Dit is onder het motto van...
1: Van 4 van 6, scherp op een midje. Kees Bakker.
2: RTV NOF. Kees, get tip.
0: Coming

0: eigenlijk een speciale sessie, jongen. Hij is een soortje mensen even uitnodigen in Londen. En daar kon ze de LP mij beluisteren. En joeg hij al hier tekst en uitleg over van wat er al in gebeurd was. Hoe die feskes tot stand kwam. De volgende dat is weer een simpel plaatje is van Sabrina. Boys, boys, boys. Ja, een hele mooie videoclip wie dat altijd. En het kwam uit 1987. En zij is een Italiaanse zanger en actrice.
1: Boys, boys, boys.
0: Ja, dat is wel waar voor in het zwembad. Lekker. Even lekker zwemmen.

dit. Nou, we gaan hier maat hoor, hè, mei. Dat is wel mooi. Al ben ik hier van juni weer een beetje minder. Ah, net terug. Dan een paar juli gaan we nou, augustus. En dan kunnen we nog eens een mooie najaar gaan. En dan is het alweer september. Ja, nee, Kees was te hut. Harry Styles, ik ga er even draaien. En het heet Dance No More.

0: concert hier in Nederland, jong.
1: Zie je concert?
0: In het Johan Cruijff Arena natuurlijk. Respect your mother. Respect your mother. We komen weer even een simpelsplaatsje draaien. Is van Opus en het heet Life is Life.
2: RTV NOF.
3: Van 4 van 6, scherp op.

0: Life is life. Ja, dat zei ik toch. Het leven is het leven. Ja, soms wordt het voor de win en soms dan is het even tegen natuurlijk. We gaan de oude doosplaat even draaien. Komt uit 1967, ja. En die groep is opgericht in 1964 en die kwam uit Australië. En die heetten de Easy Beats en die had Friday on my mind. Ja, dat hadden de meeste mensen. Hè. Die altijd, dan werken ze naar vreed thuis. Even, ja, nog even, dan is het weekend, dat hadden we vreed. En dan hadden we de laatste dag en dan kunnen we een leuke ding van natuurlijk in het weekend. En vooral maar het mooie water kunnen we even naar. RTV NOF, Harkie, ja, binnenkort. Binnenkort komen we even met ons programma. Maar ik zeg je verder nog niks hoor. Dus, je mag gewoon de radio even in de gaten horen. Ja, we zijn weer druk aan het voorbereiden. En het wordt weer heel mooi deze december.
1: De oude doosplaat.

voordeel van die pesken zitten hier in het 60. Ze zijn altijd even zo lekker kwaad. Dus daarom moesten die deze ook altijd heel veel praten. Hè. En heel, ja, heel prudde muziek meenemen natuurlijk. Ongeveer, een pak een beetje ongeveer 15 plaatjes draaien in een uur. Hè. Ja, als er een beetje verzongen door is natuurlijk. Het is de heetste tijd weer voor de Rock Ballad. Ja, en die hak ik weer een phone hier, de Rock Ballad. En ik wil Bonnie Tyler even draaien. En dat gaat over Tease in het

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in gekocht. Fortibox.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets.
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
3: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl.
6: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOFPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOFPC, het adres in Noordoost-Friesland.
7: NOFPC, NOFPC, daar kun je wat mee.
6: NOFPC.nl.
4: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord, Utjeste Nightcherk.
8: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Seis Oeren.
9: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Een groep van ruim 20 Europese nieuwsuitgevers heeft Google aangeklaagd bij de rechtbank in Amsterdam. Ze eisen een schadevergoeding van ruim 640 miljoen euro, omdat ze verliezen zouden hebben geleden door concurrentiebeperkend gedrag van Google rond de online advertentietechniek. Dat meldt de Europese procesfinancier Litvin. Nederland was niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronacrisis, dat zegt de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Pieter-Jaap Abelsberg. Volgens hem lagen er allerlei handboeken voor kleinere crisis in afgebakende sectoren, maar was de voorbereiding op een crisis die het hele land raakt niet op orde. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in mei veel sterker gegroeid dan verwacht, ondanks de economische onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen inflatie door de hoge brandstofprijzen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid ging het om een groei van 172.000 banen. Duitsland stopt niet direct met grenscontroles bij onder andere de A12. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken laat nu wel weten open te staan voor verandering. Nederlandse burgemeesters in de grensstreek zien de controles op de snelweg liever vandaag dan morgen stoppen, maar moeten geduld hebben. Het Duitse ministerie gaat de brief van de Europese Commissie eerst zorgvuldig doornemen. En dan het weer. Vanavond klaart het steeds meer op en vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen trekt er een buiengebied van west naar oost over het land. In de middag wordt het zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
11: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Hast die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
8: Een telefoon met knopsnoer. Ja, die gaan weg.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Binnen jou op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
6: WOQS.nl.
10: Beppe, maak ik bij Beppe op de stoel?
11: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
10: Baarsmazitcomfort.nl.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
15: Ja, echt maatwerk!
16: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
17: SGmaatwerk.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF.
2: Het Keningslied Klink dan in Daverie is officieel uitbracht. Componist Martijn Oostra, tekstschrijver en sjonger Reinhard Ritsma en producer Wiege Dijkstra haar vreed de plaat oerlangen om bargemaster Johannes Kramer. Het nummer is speciaal voor Keningsdij maken en nou ook echt uitbracht. En zo klinkt het.

0: jonge Reinout Ritsma had wel een doel met deze plaat.
1: Wat natuurlijk het allerbelangrijkste is, Ben, is dat ze aasend, altijd aasend Roene Christus is, dat elke nieuw insight waar je in stemmen in de Frieske Top 100 op Klinkdon en Davrie.
0: Voor alle automobilisten is het dikke doolhof door de Woorden nog weer wat complexer worden. De Rijksstraatweg tussen Twiesel en Wartburgum is dicht. De centrale as is dit hele weekend dicht tussen de Westerheen en Dokkum. Maar er zijn ook werkzaamheden onder de Bjerkenwei in Twieselerheide, de Zwette bij Veenwoorden en de Trekwei bij Augsbuurt. Advies is, geen op het tijd voort en broek je navigatiesysteem wat verboen is met het internet. As volg je lokale omleidings.

0: Op de centrale as binnen in de eerste vier man van dit jaar meer als over 100 verkeersoetredings verstelt mij de focusflitser. In totaal registreren flitspjellen en flitsers in Friesland dit jaar al meer als 24.000 toetredings. Het grootste part daarvan kwam van verste flitspjellen. De focusflitser op de centrale as noteerde over 132 toetredingen. Op de Landiek, de N369 bij Droegeham, ging het om goed 500 gevallen. Focusflitsers controleer je onder meer op telefoongebruik achter het stuur, maar ook op het net dragen van een gordel. De cijfers komen op het moment dat de verkeersveiliger zo onder druk zit. In 2024 voelen in Nederland zo'n 159 verkeersdieren. Het hoogste aantal in 20 jaar. En ontzaf hier het streeknijs. Wordt meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0412-44-12-02.
1: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilonen in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
2: Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het Zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het Noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist.
1: Het loert van stad, waard en worden. RTV NOF.

0: tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Let je hem gaan, Friesen, let je hem gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
3: tdnoord.nl.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord, Utjeste Nightcherk.
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets!
5: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
7: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
3: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, zo'n oeren.
4: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
5: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. AI-bedrijf Anthropic pleit voor een internationale pauzeknop bij de ontwikkeling van de krachtigste AI-systemen. Volgens het bedrijf gaat de technologie zo snel vooruit dat overheden en samenleving moeite hebben om bij te blijven. Een tijdelijke rem zou ruimte moeten geven voor extra veiligheidsafspraken. Anthropic wil daarover de komende maanden in gesprek met beleidsmakers, onderzoekers en andere AI-bedrijven. Premier Rob Jetten wil nog voor de zomer met België en Luxemburg afspraken maken om kandidaat-lidstaten sneller toe te laten tot de Europese Unie. Volgens hem kan de Benelux daarin een voortrekkersrol spelen. Het plan moet voorkomen dat landen jarenlang in de wachtkamer van de EU blijven staan. De komende maanden werken België, Luxemburg en Nederland die plannen verder uit. Tientallen migranten zijn in de Sahara omgekomen nadat hun voertuig was gestrand in de woestijn. Volgens hulporganisaties kwamen de reizigers zonder water te zitten tijdens een tocht richting Noord-Afrika. Enkele overlevenden zijn gered, maar voor tientallen anderen kwam de hulp te laat. De autoriteiten onderzoeken de precieze toedracht. En NASA-astronauten aan boord van het ruimtestation ISS hebben tijdelijk moeten schuilen in een ruimtecapsule vanwege een hardnekkig luchtlek. Dat bevindt zich in het Russische deel van het station en wordt al langer onderzocht. Volgens NASA ging het om een voorzorgsmaatregel. Russische cosmonauten werken ondertussen aan de reparatie. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.

0: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroze auto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even zien wat oren klanten sezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
6: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
7: Pakken. Zullen we even op een stoel?
8: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
7: Baasmazitcomfort.nl.
9: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
10: Ja, echt maatwerk!
11: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
12: SGmaatwerk.nl.
13: Dit is RTV NOF.
14: My No Country Ranch.

welkom. Nieuwe aflevering van County Grens. Weer 2 uur lang country muziek met ondergetekende Harry Etema. En we gaan weer 2 uur lang artiesten draaien uit de Benelux. Omdat het weer een begin is van een even maand. Alleen de eerste niet. Dat is de seizoensartiest. En dat is nog steeds Kitty Wells. Ja, het wordt tijd dat we een nieuwe kiezen. En we hebben al een nieuwe gekozen. Dus Eddie Arnold. We gaan naar Reno Airport, Nashville. Dat is geschreven door Wayne Manning. En staat op het album Sensuality van Kitty Wells. En uitgebracht in 1971. En Kitty Wells trouwde in 1937 met Johnny Wright. Kitty, Johnny, kregen 3 kinderen. Ruby, Bobby en Carol Sue. 8 kleinkinderen. 12 achterkleinkinderen. En 7 achterachterkleinkinderen.

Nou, en de rest van de twee uren is allemaal Benelux artiesten. En de special is deze keer geen artiest, maar een show. De country show. Back to the country. In dit geval deel 15, waar we onlangs nog leuk gezien hebben in Drachten in de Lawei. We gaan naar een blokje non-stop, gelijk maar. Ilse de Lange, de artiestennaam van Ilse Anouska de Lange. En geboren in Almelo op 13 mei 1977. En Ilse is een Nederlandse zangeres. In 1998 brak ze door met haar hit I'm Not So Short. Afkomstig van het album World of Hurt, dat later meervoudig plaat naar ze worden. En de Lange werd samen met Waylon onder de naam Common Linnets tweede bij het Eurovisie Songfestival 2014 in Kopenhagen. We gaan eerst de nummer No More You draaien. Geschreven door Ed Walton. En daarna Common Linnets met Calm After the Storm.

Ja, en veel muziek in deze uitzending werd ook gespeeld in Drachten in de Lawaai door de show Back to the Country, deel 15. We gaan eerst met Your Man, is een nummer van de Amerikaanse countryzanger Josh Turner. Het werd in juli 2005 uitgebracht als de eerste single en titeltrack van zijn gelijknamige album. En dat was de vierde single in zijn carrière die de hitlijsten bereikte en werd begin 2006 zijn eerste nummer 1 hit. Nou, deze hebben ze dus in de show, in eerdere show een keer gespeeld, Back to the Country. Nu deel 15, en dat was, meen ik, deel 13, als ik het goed heb. Een show uit 2023. We gaan naar Dick van Altena en Savannah, die doen de show.

Ja, de show Back to the Country bleef alweer haar 15e deel. En onlangs was de show te zien in de Lawaai in Drachten. In de bezetting was Marcel en Wilma Smulders, Ad Welten, Johan Jansen, Johan Lammers en Dick van Altena. En ze begon om ongeveer 7:45. En het was ongeveer goed 11:00 afgelopen. En een kleine pauze erin. We gaan naar Ghost Riders in the Sky. En dat zat in de show van 2024.

Ook hadden ze een ode aan Bruce Springsteen. Met onder andere Pay Me My Money Back en Tougher Than The Rest. Welke ze speelden. En er was er nog een, maar die detail ben ik kwijt. Bruce Frederick Joseph Springsteen is geboren in Long Branch, New Jersey op 23 september 1949. En Bruce is een Amerikaanse rockzanger, gitarist, singer-songwriter en zijn bijnaam luidt De Bos. We gaan dat nummer Tougher Than The Rest voor u draaien.

Kauliga is een country nummer geschreven door Henk Williams senior en Fred Roos. En Kauliga is een van de weinige nummers die Williams schreef met Fred Roos. En deze platen produceerde en zijn nummers uitgaf via zijn bedrijf. We gaan natuurlijk Kauliga.

Kouliga is een van de weinige nummers die Williams schreef met Fred Roos. En deze platen produceerde en zijn nummers uitgaf via zijn bedrijf. We gaan natuurlijk Kouliga.

Red Sails in the Sunset. Een populair nummer van onder andere Bing Crosby, Louis Armstrong en Nat King Cole. Het werd gepubliceerd in 1935 en de muziek werd geschreven door Hugh Williams, een pseudoniem van William Cross, met tekst van de productieve liedjeschrijver Jimmy Kennedy. Kijken of we nog meer hebben. Nee, dat hoort er allemaal bij. We gaan naar Dick van Altena en Savannah natuurlijk.

En dat was de laatste alweer van de special. We gaan naar een blokje non-stop. De onlangs overleden gitarist Peter van der Heuvel was onder andere lid van Texas Renegade, maar ook van Savannah. En Peter was ook aanwezig bij de show Back to the Country, waar Peter om gezondheidsredenen mee moest stoppen. En Peter is in 1948 in Tilburg geboren. Begonnen met de Peter Hill Band, wat later omgedoopt werd tot Savannah. We gaan twee van Texas Renegade draaien voor u. I'm a man of constant sorrow. En daarna Remember When.

0: not in here.
1: Wat is zo jong?
0: Ik ga nou een warmtepomp van warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
6: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Volgens het Kremlin zijn daar nog onvoldoende resultaten voor geboekt in de lopende vredesgesprekken. Zelensky pleit juist langer voor direct overleg tussen beide leiders. Daarmee blijft een persoonlijke ontmoeting voorlopig uit. Tijdens de verhoren rond de aanpak van de coronacrisis is vandaag gesproken over de groeiende invloed van de lobby rond de NCTV. Volgens de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Albersberg, kreeg die lobby steeds meer invloed op de coronamaatregelen. Daarbij werden ook de belangen van de casinobranche meegewogen in de besluitvorming, zei hij. AI-bedrijf Anthropic pleit voor een internationale pauzeknop bij de ontwikkeling van de krachtigste AI-systemen. Volgens het bedrijf gaat de technologie zo snel vooruit dat overheden en samenleving moeite hebben om bij te blijven. Een tijdelijke rem zou ruimte moeten geven voor extra veiligheidsafspraken. Anthropic wil daarover de komende maanden in gesprek met beleidsmakers, onderzoekers en andere AI-bedrijven. En tientallen migranten zijn in de Sahara omgekomen nadat hun voertuig was gestrand in de woestijn. Volgens hulporganisaties kwamen de reizigers zonder water te zitten tijdens hun tocht richting Noord-Afrika. Enkele overlevenden zijn gered, maar voor tientallen anderen kwam de hulp te laat. De autoriteiten onderzoeken de precieze toedracht.

0: het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.
1: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
2: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroze auto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, vaarwijsantje in Walterswaard.
3: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
4: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
3: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom del in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
5: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
6: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
5: Baarsmazitcomfort.nl.
7: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
8: Ja, echt maatwerk!
9: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
10: SGmaatwerk.nl.
11: Dit is RTV NOF.
12: My No Country Ranch.

Ja, welkom terug in het tweede uur van Country Rants. Nog een uur countermuziek met dit programma. Alleen maar artiesten uit de Benelux. En we sloten het vorige uur af met Dixie Aces. En die komen uit Roermond. En bestaan uit Louis Smeets, Bart Smeets, Tom van der Beek, Erik Smits, Frans Kirkels, Gerry van Koot en Wout van Koot. En de band startte in 85 als de Aces. En werd later omgedoopt in Dixie Aces. Ze zijn gestapt in 2010. En enkele leden zijn doorgegaan onder de naam van Terry White Band. We gaan... Streets of Bakersfield speelden de Dixie Aces. We gaan nou naar Two of a Kind met Neon Moon.

One Day at a Time is een populair christelijk country en western nummer, geschreven door Marion Wilken en Chris Christoffersen. En het is meer dan 200 artiesten opgenomen en heeft in verschillende landen de nummer 1 positie bereikt. Ook was het te horen in de show van Back to the Country, waar Dick van Altena het alleen met begeleiding van een gitaar zong. We gaan naar de Jon Belvedere.

En ook de volgende. Dat speelden ze zelf als afsluiting Country Roads. Maar dan doen wij het in de uitvoering van Griet Wiersma.

Lessen van Albert West is geschreven door Albert West en J.J. Musso. Het is in 1977 uitgebracht en staat op het album 20 Greatest Hits.

We gaan naar een luister en vergelijk. En we gaan dat doen met het nummer Driving My Life Away. Het is een nummer dat is opgenomen door de Amerikaanse countryzanger Eddie Rabbit. Het werd in juni 1980 uitgebracht als de eerste single van het album Horizon. En het nummer werd geschreven door Eddie Rabbit, Evan Stevens en David Malloy. We gaan hem horen in de uitvoering van Jannie en Anja. En daarna komt Henk Wijngaard met zijn Nederlandse nummer Ik Moet Nog Wat Jaren Mee.

Ring of Fire is een nummer geschreven door de Amerikaanse singer-songwriters Dylan Carter en Meryl Kilgore. En dat werd oorspronkelijk opgenomen als Love's Ring of Fire door Dylan's zus Anita Carter. En op haar album Folksongs Old and New uit 1962. Het werd populair gemaakt door Carters toekomstige echtgenoot, de countryzanger Johnny Cash in 1963. We gaan hem horen in de uitvoering van Ad en Karen van Horen.

nummer van Garth Brooks, If Tomorrow Never Comes. En ook de volgende is weer een van Garth Brooks. The Dance, een nummer geschreven door Tony Arata en opgenomen door de Amerikaanse countryzanger Garth Brooks. Al tiende en laatste nummer van zijn titelloze debuutalbum. En dat wordt door velen beschouwd als Brooks' kenmerkende nummer. We laten hem horen in de uitvoering van Trent.

0: Have You Ever Seen the Rain is een nummer van de Amerikaanse rockband Creedence Clearwater Revival, geschreven door John Fogerty en uitgebracht als single op 29 december 1970 van het album Pendulum 1970. En we gaan een nummer draaien van het album Pure Country van Johan Jansen en Dick van Altena. Daar laten we hem van horen.
1: Someone told me long

En we doen op een valreep nog even een blokje non-stop. En dat doen we met Dick van Altena. En die is geboren in Oosterhout in 1957. En Dick is een Nederlandse zanger, gitarist en songwriter. En Van Altena componeert van country song tot kinderliedje. En was daarnaast tussen 1977 en 2005 betrokken bij de countrygroep Major Dundee. Een album van Chris Christoffersen zorgde bij Van Altena voor een hele reeks aan zelfgeschreven nummers. We gaan naar You're My Best Friend en daarna samen met Karin van Kessel, Als ik jou niet had gekend.

Hallo, dit is Wim Pols en je luistert naar Country Ranch. Als ik in Friesland ben, in het noorden, en ik wil lekkere muziek horen op de radio, weet je waar ik naar luister? Naar de Country Ranch. Elke vrijdagavond luisteren jullie ook.

Ja, we zijn alweer aan het eind van het programma, helaas. We hebben de 2 uur alweer gehad. Maar ja, volgende week natuurlijk weer nieuwe 2 uren countrymuziek. En dan met gewoon van alles en nog wat. Met de vaste items natuurlijk. En de special, ja, welke dat is, ja, dat weet ik zelf nog niet eens. Ik zou zeggen, tot volgende week. En dan gaan we weer opnieuw van start.

Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er een

Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertillen? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het hier op Njorren Oeren.
7: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
8: Ik ben Robert Terlouw. Dit is het nieuws. Asielzoekers die wachten op een beslissing moeten sneller duidelijkheid krijgen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst gaat openstaande vragen daarom systematischer behandelen. Op dit moment liggen er nog duizenden aanvragen op de plank. De dienst verwacht de komende tijd meer duidelijkheid te kunnen geven aan mensen die wachten op een beslissing. De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Volgens het Kremlin zijn daar nog onvoldoende resultaten voor geboekt in de lopende vredesgesprekken. Zelensky pleit juist langer voor direct overleg tussen beide leiders. Daarmee blijft een persoonlijke ontmoeting voorlopig uit. Tijdens de verhoren rond de aanpak van de coronacrisis is vandaag gesproken over de groeiende invloed van de lobby rond de NCTV. Volgens de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Albersberg, kreeg die lobby steeds meer invloed op de coronamaatregelen. Daarbij werden ook de belangen van de casinobranche meegewogen in de besluitvorming, zei hij. En er is duidelijkheid gekomen over de vermissing van de 11-jarige Lianne uit Frankrijk. De autoriteiten hebben bevestigd dat het gevonden lichaam van het meisje is. Onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Daarmee komt een einde aan dagen van onzekerheid voor de familie en hulpdiensten. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.
9: Bakken? Zullen we even op een stoel?
10: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
9: Baasmazitcomfort.nl.
11: Freetheon is Elvis Joen bij RTV NOF.
12: It's the Elvis Experience. Bij Jaap en Harry.

0: Met So Glad Your Mind zijn we weer begonnen met een nieuwe aflevering van The Elvis Experience. Oh ja, we zitten weer klaar voor.
1: Oh ja.
0: Ja, we zitten er helemaal klaar voor, Harry, toch?
1: Ja.
0: Ja, zeker wel. Ja, we zitten weer in de studio in Burgum natuurlijk. Hè. En we zijn ongelooflijk blij dat jullie er ook weer zijn aan de andere kant van de lijn. Want anders zitten we voor hetzelfde maken, Harry. Ja, dat schiet ook niet op, hè?
1: Van Jan met een korte achternaam.
0: Ja, Jan met een korte achternaam. Ja, precies. Dat willen we liever ook niet natuurlijk. Dus hartstikke mooi en heel erg welkom weer bij deze nieuwe aflevering. We begonnen met So Glad You're Mine. En dat is natuurlijk een nummer geschreven door Arthur Big Boy Crudup. En iedereen weet het natuurlijk. Dat was ook de schrijver van That's Alright Mama, hè? De eerste plaat van Elvis.
1: Ja.
0: Ja, dus fantastisch natuurlijk. Ja. Deze nummer werd opgenomen door Elvis in de RCA-studio's natuurlijk, want hij was inmiddels verhuisd van Sun naar RCA. Op 30 januari, om precies te zijn, nam hij dit nummer op. En het verscheen natuurlijk op het tweede album van Elvis. En dat is gewoon getiteld Elvis. Nou, dat is in ieder geval duidelijk van wie hij is, Harry, hè? Dat is lekker makkelijk.
1: Hoef je niet te vragen van wie is hij
0: nee,
1: nou?
0: Nee, precies. Ik weet niet meer hoe die zanger heet. Nou, het staat op hoes, hè? Elvis. Ja, dat is gelijk ook de titel natuurlijk. Ja. Uitgekomen op 19 oktober 1956. En het bereikte uiteraard de eerste plek in de popcharts. En een platinum status, zoals dat dan heet. Dus heel veel plaatjes van verkocht. Ja. Heel veel centjes verdient die Elvis, hè? Aan dat soort platen natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk heel mooi. Ja, we hebben een hele uitgebreide show weer natuurlijk voor jullie klaarstaan met van alles en nog wat. We gaan het straks natuurlijk ook even hebben over Elvis and Friends. En dat is het concert wat 16 augustus wordt gegeven in Burgum in Glinsterstraat, om precies te zijn. Door onze grote vriend Erwin Nijhoff. En dat is niet alleen Elvis, dat is ook mensen die door Elvis zijn geïnspireerd. Nou, dat is bijna iedereen, hè? Dus het kan muziek van iedereen zijn, Harry.
1: Noem maar eens een die niet geïnspireerd is.
0: Nou, ik zou het niet weten. Ik denk, weet ik niet.
1: Ik ook niet.
0: Nee, Pierre Cardin misschien. Maar daar had het wel op. Vader Abraham. Denk niet dat hij heel veel met Elvis heeft gehad. Wel trouwens met Frank Sinatra, hè, onze vader Abraham.
1: Ja.
0: Heeft zelfs een nummer geschreven wat Frank Sinatra opgenomen heeft.
1: Oeh, kijk eens aan.
0: Ja, het kleine café in de haven. Maar dan de Engelse versie daarvan.
1: Ja, maar die is er misschien wel 1000 artiesten opgenomen.
0: Ja, precies. Ja, maar waaronder dus de grote Frank Sinatra. Nou, dat is toch wel mooi. Ja, dus dat is even een zijstapje natuurlijk. Hè, want we gaan het verder niet hebben over vader Abraham. We gaan het niet hebben over Frank Sinatra. Over wie gaan we het wel hebben?
1: Elvis.
0: Elvis natuurlijk. En ook een beetje over zijn dochter, Liza Marie. Ja, want dat moet toch even gezegd worden. We werden vorige week werden wij opgeschrikt door het feit dat een partner van een RTV-NOF-collega is overleden, helaas. En daar willen we toch even heel kort bij stilstaan. We gaan er verder niet uitgebreid op in, uiteraard. Dat is ook helemaal niet nodig. Maar we willen wel laten weten aan de collega in kwestie dat zij er niet alleen voor staat. Where no one stands alone.

0: Ja, where no one stands alone. Speciaal voor onze collega, RTV-NOF-collega... die haar partner heeft verloren, helaas. Het is heftig en we willen laten weten dat we er voor je zijn. Where no one stands alone. Zoals Elvis samen met zijn dochter Liza Marie al zong. Ja, dit is natuurlijk wel bijzonder dat Elvis en Liza Marie een duet hebben opgenomen. Ik bedoel, Liza was 9 toen haar vader kwam te overlijden. Dus toen was zij nog geen zangeres. Het is natuurlijk later opgenomen en het is, staat op de CD Elvis Presley Where No One Stands Alone uit 2018. Veel meer nummers, gospelnummers op die CD. En allemaal met een nieuwe achtergrond. Zoals dat dan heet. Dus weer helemaal opgefrist. Hè?
1: Ja.
0: Zo gaat dat dan altijd met het heruitgeven van Elvis materiaal. Want ja, je moet ook weer met wat nieuws kunnen komen natuurlijk. Ja. Zo nu en dan. Dat is ook weer zo. Ja. Wij gaan naar 1970, Harry. Een hele goede periode voor Elvis natuurlijk.
1: Hè?
0: Nee, ja, zeker. Ja, Elvis die was in 1969 natuurlijk in de American Sound Studios in Memphis geweest. En daar had hij een fantastische opnamesessie gemaakt. Waar From Elvis in Memphis van terecht kwam. Maar de volgende sessies, ja, die deed hij in juni 1970 in Nashville. Ja, en die zijn zo mogelijk nog beter. Ja, al is dat natuurlijk een kwestie van smaak. Het is in ieder geval, staat bekend als de Nashville Marathon. Er zijn, ik geloof, iets van 35 mastertakes opgenomen in een paar dagen tijd. Het is echt ongelooflijke productie. En Elvis had er echt heel erg veel zin in die dagen. En dat is ook terug te horen op de opnames. Ja, in 2020 en 2021 zijn er twee mooie boxen verschenen. From Elvis in Nashville en Back in Nashville. En vier cd's met beide sets met vier cd's. Met daarop eigenlijk zo'n beetje alles wat opgenomen is daar in Nashville 1970. Ja, het mooie is dat het eigenlijk de pure nummers zijn, zoals het dan heet. Het is Elvis die nam live op in de studio, zo kun je het wel zeggen, met zijn band. En daar werd dan later het nodige aan instrumenten bijgevoegd en ook met achtergrondzang bijgevoegd. Vaak heel goed, maar het is ook heel fijn om die pure versies nog een keer te horen. En een van die pure versies gaan we vanavond voor je draaien. En het zijn zelfs twee verschillende takes van één fantastisch nummer. Just Pretend.
2: All right, we're rolling, this will be take one.

0: Ja, Just Pretend van Elvis. 6 en 7 juni 1970 heeft hij het opgenomen. Waarschijnlijk in de nacht van 6 op 7 juni. Want dat lijkt me heel normaal bij Elvis. Elvis die mocht graag midden in de nacht opnemen, Harry. Dat vond hij leuk. Denk ik.
1: Ik slaap liever.
0: Ja, ik denk ook dat het beter is, Harry.
1: Ja.
0: Dat denk ik toch echt wel. Maar goed, sommige mensen zijn productief 's nachts en sommige mensen zijn productief overdag. En Elvis die was productief zowel overdag als 's nachts. Ja, ja, dan hou je het ook niet zo heel lang vol natuurlijk. Hè? Dat is dan weer de andere kant van de zaak natuurlijk. Ja goed, maakt ook allemaal niet uit. Nou, Just Pretend, ik had het zo net over een... dat het toch wel uniek was dat er een duet was met Elvis en Liza Marie. Maar ook hiervan is een duet bekend van met een zangeres die natuurlijk veel later dan Elvis kwam. Helene Fischer uit Duitsland. Ja, en dat is op zich zeker het beluisteren waard, die versie van Just Pretend.
1: Het uitzicht is ook niet minder, hoor.
0: Nee, oké, Harry, dat laat ik even voor jou rekening. Ik bedoel, dat soort opmerkingen zul je mij nooit horen maken, natuurlijk.
1: Nee, je kent het beter vallen als op de stoep tegen.
0: Ja, dat is ook weer waar, natuurlijk. Ja, zo is het wel, Harry. Nou, hartstikke mooi. Zeg, Harry, volgens mij is het een beetje tijd, hè?
2: Harry's keuze.
0: Ja, het is tijd voor Harry's keuze, inderdaad. Nou, Harry, stel het maar. Wat heb je vanavond voor ons meegebracht?
1: Ik heb meegebracht My Heart Cries For You.
0: Ja, nou, dat is heel aardig, Harry, dat jouw hart helemaal voor mij houdt. Maar dat is toch wat te veel eer, hoor, zeg maar. Maar
1: zo heet het nummer.
0: Zo heet het nummer, goed. Nou, vertel Harry, My Heart Cries For You. Was dat niet van Dean Martin of zo? Of heeft hij dat niet gezongen?
1: Heeft het ook gezongen.
0: Ja, dat dacht ik. Ja. Maar waarschijnlijk niet origineel, hè?
1: Nee, dat
0: ga jij mij ongetwijfeld vertellen en de rest van de luisteraars van The Elvis Experience.
1: My Heart Cries For You is een populair nummer, bewerkt door Karel Zichman en Percy Faith naar een 18e-eeuws Franse melodie. Het is als eerste opgenomen door Dina Shore op 29 oktober 1950. Maar het is als eerste uitgebracht door Guy Mitchell in november 1950. En de muziek is gebaseerd op een oud Frans nummer, waarvan men vermoedt dat het uit de tijd van Lodewijk de 16e was en Marie Antoinette. La Jardinière de Rue, de tuinman van de koning, ook wel Chanson de Marie Antoinette. Het lied van Marie Antoinette genoemd. Omdat de muziek naar fluit door Marie Antoinette geschreven zou zijn.
0: Zo? Nou, dat is ook wat. Ja. Die Marie Antoinette, die kon dus toch wel wat. Anders dan hele rare dingen over het volk roepen, zeg maar. Hè?
1: Ja. Dus, nog een rebelse meid, heb ik wel gelezen.
0: Ja, die was niet helemaal in orde, zeg maar. Laten we het daar maar een beetje op houden, inderdaad. Maar jij hebt dan de versie van Guy Mitchell meegenomen?
1: Ik heb inderdaad van Guy Mitchell meegenomen.
0: De eerste opname van My Heart Cries For You.

0: My Heart Cries For You in de versie van Guy Mitchell. En na verluid geschreven door Marie Antoinette. De muziek in ieder geval. Ja. Harry, nou, verklaar je nader.
1: Nou ja, Marie Antonia Josefa Johanna is geboren in Wenen op 2 november 1755. En overleden in Parijs op 16 oktober 1793. En het is een Franse. In Frans bekend als Marie Antoinette. En was de echtgenote van koning Lodewijk XVI van Frankrijk. Dus was ze koningin van Frankrijk. Dat ze geboren werd op Allerzielen, het katholieke feest waarop de overledenen herdacht worden, wordt gezien als een ongunstig voorteken. Ze sprak slechts Duits en tot aan haar huwelijk matig Frans. Maar haar Italiaans was daarentegen voortreffelijk. En verder speelde ze uitstekend klavercimbal.
0: Zo, kijk eens aan. En vandaar ook waarschijnlijk haar, haar voorliefde om muziek te componeren. Want dat, dat deed ze dus schijnbaar ook. Ja, die Marie Antoinette, dat was natuurlijk wel. Die tijd was sowieso gek. Hè? Die Franse koning die was helemaal gek. Het volk er kwam in opstand, had honger. Hè? Het volk had honger. En toen Marie Antoinette dat hoorde van dat het volk in opstand kwam, zei ze: waarom komen ze eigenlijk in opstand? En toen zeiden de paleiswachten, die zeiden: nou mevrouw, ze hebben honger, want ze hebben geen brood. En toen zei ze: nou, dan eten ze toch gewoon cake.
1: Ja,
0: ja, zo, dat was ze in die tijd.
1: Maar toch.
0: Ja, nou, en daarop werd ze gewoon een kopje kleiner gemaakt, Harry. Hè?
1: Ja hoor.
0: Ja, zo ging dat in die tijd. Hè? Die Fransen die waren niet zo mals hoor, met die Franse revolutie.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, absoluut niet. Nee, zeker niet. Nou, Harry, dat was weer een fantastische keuze. En ik moet nog zeggen trouwens dat Elvis het natuurlijk ook heeft opgenomen.
1: Ja.
0: Maar dan in 1966 in gewoon thuis. Het staat op de Home Recordings, een cd uit 1999. Want toen zijn die tapes herontdekt in Graceland en uitgebracht. Er staan veel meer mooie en interessante nummers op. En die laten een inkijkje zien wat Elvis dan graag zelf speelde als hij thuis was. Ja, en dit nummer, ik zei het al, is ook opgenomen door Dean Martin. En Dean Martin was een van de favoriete zangers van Elvis. Dus geen wonder dat hij dit nummer ook heeft opgenomen in zijn privé situatie. Harry, ik zou zeggen,
2: Harry, bedankt.
0: Zeker, bedankt hè, voor deze fantastische muzikale les weer. Historische les in dit geval, zeg.
1: Ja, zeker.
0: Ja, absoluut wel natuurlijk. Hè. Zo is het wel, ja. We gaan naar iets heel anders. We gaan naar de film volgens mij. Want ik hoor hem al draaien. Hè. Dat betekent dat we weer popcorn erbij kunnen pakken. Want we hebben de movie song, hè. Toch, Harry?
1: Ja.
0: Hebben we die ook? De movie song?
3: De movie song.
0: Ja, die hebben we ook inderdaad. Kijk eens aan. Ja, het ziet er fantastisch uit allemaal natuurlijk hier in deze studio hier bij RTV NOS. Het wordt alleen maar gezelliger. En dat komt ook mede dankzij Jan van Houten. Want onze trouwe luisteraar uit Surhuisterveen, ja, die kwam weer met een verzoekje natuurlijk. Hè?
1: Ja,
0: en die kwam met een heel bijzonder verzoekje.
1: Was de gast in mijn programma.
0: Ja, dat was trouwens, dat was vorige week dat hij bij jou te gast was. Maar hij was inderdaad bij jou te gast inderdaad. Dat hoor ik ook, ja. Ja. Nou, maar goed, hij is er nu vanavond natuurlijk niet bij. Kan niet elke week er zijn natuurlijk, hè? Onze Jan. Nee, dat kan natuurlijk niet. Maar we gaan wel speciaal voor hem draaien een nummer uit de film Kissin' Cousins. En het is niet de allerbeste film van Elvis, om het maar heel voorzichtig uit te drukken. Het is een film trouwens waar hij een dubbelrol in speelde. En dat maakt hem toch wel weer uniek. Ik ga er straks wel iets meer over vertellen. Maar we gaan eerst luisteren naar de keuze van Jan van Houten. En dat is The Smoky Mountain Boy.

0: Ja, Smoky Mountain Boy van Elvis uit Kiss and Cousins uit 1964 stamt die film. Ja, en Elvis speelde daar een dubbelrol in, zoals ik zo net al zei. En die dubbelrol was dat hij Josh Morgan... En dat was een donkerharige Air Force officer. En Jodie Tatum speelde. En dat was een blonde, heel erg lijkend op Josh. En dat is natuurlijk logisch, want het was dezelfde man. Ja, dubbelrol. Een verre neef, zeg maar, van deze Josh Morgan. En dat was eigenlijk een hillbilly. Die leefde in de Great Smoky Mountains van Tennessee. Ja, en het gaat... Het plot draait er eigenlijk om dat het leger wilde graag een raketbasis hebben in de Smoky Mountains. En Josh die werd eigenlijk opgedragen om Jody en zijn familie te overtuigen dat die raketbasis daar moest komen. Nou, of dat gelukt is of niet gelukt is, dan moet je hem zelf maar even gaan kijken. De film is best het aanzien toch wel waard hoor, Arie. Ja, het is, wat ik zei, niet de allerbeste film van Elvis. Maar goed, het is best aardig om zo nu en dan even terug te kijken. En het vreemde aan de film is eigenlijk dat hij eerder is uitgebracht dan de film Viva Las Vegas, die wel eerder was opgenomen. Dus Viva Las Vegas was er klaar en toen dacht ze van nou, we gaan toch eerst nog een andere film uitbrengen. Kiss and Cousins. En die Viva Las Vegas, die komt dan later wel. Dus die kwam later in datzelfde jaar kwam die naar voren. Ja, in 1988 kwam Kiss and Cousins ook uit op video. En op 1997 werd die nog een keer uitgebracht op VHS. En toen werd deze song, Smoky Mountain Boy, werd eruit gehaald. Ja, dat was een beetje raar natuurlijk. En dat is uiteindelijk later wel weer rechtgezet bij... in 2007, toen de film voor het eerst uitgebracht werd op DVD. Dus als je hem gaat kijken, ga hem dan kijken op DVD, want anders mis je de film, de song Smoky Mountain Boys. Nou, ja, dat zou toch sneu wezen.
1: Ja,
0: hey, Arie?
1: Ja, zeker.
0: Zo is het. Ja. Ja, we gaan verder met de tip van Ton. Ja, want die zit natuurlijk ook alweer klaar te luisteren van mag ik weer, mag ik weer, mag ik weer? Nou, zeker Ton, je mag zeker weer, want je hebt weer een fantastische tip gebracht. En zoals jullie weten is Ton op dit moment bezig om de eerste live versies van Elvis allemaal een beetje in kaart te brengen. En hij heeft er weer een fantastische gevonden hoor. Op 24 augustus 1969 bracht Elvis voor het eerst I Can't Stop Loving You. We gaan er eerst even naar luisteren en dan vertel ik er iets meer over. I Can't Stop Loving You.
2: I can't stop loving you. I said I'm in.

0: I Can't Stop Loving You. 24 augustus 1969. De eerste live versie van Elvis van dit fantastische nummer. Wat je ongetwijfeld kent van Ray Charles. Die heeft het vooral beroemd gemaakt natuurlijk. Hè? Onze ja. Ray Charles. Ja. Maar het is natuurlijk geschreven door...
1: Don Gibson.
0: Don Gibson inderdaad. Ja, zeker. En het is door heel veel mensen is het uitgebracht. Er bestaan honderden covers volgens mij van dit nummer. Ook Van Morrison, de Ierse volkszanger, heeft het nummer nog uitgebracht... schrijft onze vriend Ton Bruins. Ja, niet alleen Van Morrison, maar ook bijvoorbeeld Foster en Allen. Hè? Want vorige week hoorde ik die nog voorbij komen van jou in de Country Rants, toch?
1: Ja. Ja. Foster en Allen. Ja,
0: Foster en Allen. Ja, inderdaad. Ook een hele mooie versie trouwens. Maar ik moet zeggen, die van Don Gibson vind ik toch eigenlijk ook wel heel erg mooi. Ja, dat... En die van Ray Charles ook. En die van Elvis is toch de beste, hoor.
1: Ja, ik weet het. Ik vind de uitvoering van Don Gibson toch wel een van de betere.
0: Ja, vind ik ook, hoor. Dat is absoluut waar. Elvis die zong het trouwens regelmatig live, hoor. In de jaren 69 tot en met 74. En in 75 nog heel soms. En in 76 en 77 eigenlijk niet meer. Tenminste, behalve dan ineens dat Elvis het toch nog zong... tijdens zijn allerlaatste optreden in Indianapolis op 26 juni 1977. Nou, dat is natuurlijk ook heel verrassend dat hij het toen nog een keer bracht. En nou, laten we die over twee weken dan maar gaan draaien. Lijkt me leuk om ook een keer de laatste versie te doen. Nou, in ieder geval weer bedankt. Tip van Ton was weer helemaal prima, hè, wat dat betreft.
1: Ja, zeker.
0: Ja, hij mag blijven, hè, onze Ton.
1: Ja, zeker.
0: Hij mag blijven, ja, zeker. Hoor. Ja, hij mag ook zeker blijven na 16 augustus. Want 16 augustus is natuurlijk een belangrijke datum, hè, in de Elvis-geschiedenis. De sterfdag van Elvis natuurlijk.
1: Ja.
0: Dit jaar is het al 49 jaar dat hij geleden is, dat hij is overleden. En ja, daar staan we toch even bij stil.

0: radioprogramma gaan omdopen in een officiële nieuwe naam.
1: Oh, kijk eens aan.
0: Ga nog niet zeggen welke naam het is, Harry, hè?
1: Nou, nee.
0: Nee, gaan we niet zeggen.
1: Nee.
0: Dat gaan we nu niet zeggen. Nee, dat gaan we nu niet zeggen natuurlijk. Nee, dat moeten mensen even... We gaan het bekendmaken op 14 augustus. Dat is ja. onze de vrijdag ervoor, zeg maar. Zondag is 16 augustus. En die vrijdag dan komen de voorzitter en zijn vrouw, Erik en Anneke van Rooij, die komen gewoon naar de studio om het mede bekend te maken. Nou, ja. dat is toch wel heel erg... dat is wel een eer, hè, dat die dan even langskomen natuurlijk. Ja, speciaal voor ons komen ze helemaal vanuit Den Haag even naar Friesland te rijden. Dat is toch fantastisch. Is natuurlijk,
1: ja,
0: hè?
1: Zeker.
0: Dat is echt geweldig. Ja, dan gaan we het daarnaast, want ik zei het al, we gaan er op meerdere manieren bij stilstaan. We hebben ook speciaal Elvis and Friends hebben wij georganiseerd. En dat is een speciaal programma van niemand minder dan Erwin Nijhoff. Ja, en Erwin Nijhoff, die ken je ongetwijfeld nog van The Voice, waar die derde werd een aantal jaren geleden, ik geloof in 2010 of 11 of zo, in die buurt. Met een versie van Bruce Springsteen, de River, waar hij hoge ogen mee scoorde. Maar het is een grote Elvis-fan. Hij heeft hier een paar jaar geleden in Burgum ook opgetreden met Elvis the Music. Stond hij op het podium met een fantastische grote band. En hij komt nu solo bij ons optreden in het programma Elvis and Friends. En ja, dat is, de naam zegt het al, niet alleen Elvis-muziek, maar ook muziek van artiesten die door Elvis zijn geïnspireerd. Ja, en dat is bijna iedereen, hè. Dat hadden we ze net ook al even genoemd. Ja,
1: ja.
0: Dat is fantastisch natuurlijk. 16 augustus in Glinsterstaten. Nou, de aankondigingen die komen wel op de website. Die komen wel op de social media. Die komen hier en daar wel te hangen. Zie je vanzelf allemaal komen. Maar vergeet niet te reserveren natuurlijk voor Elvis and Friends. Zullen we verder met de muziek van Elvis zelf dan?
1: Ja.
0: Ja, wij zijn de Friends. Dus Elvis moet het doen. We gaan naar een nummer. En dat is, we gaan even een aantal tracks draaien van een nummer. Wat toch wel de moeite waard is om eens een keer wat dieper uit te diepen. En het is een nummer van de Something for Everybody Sessions. Het is, even kijken, Judy natuurlijk. Ja, zeker. We gaan naar Judy. Takes nummer 5 en 7.
2: I just think of the sorrow you've caused me to know. No more for the past to return while I pray.
3: Okay. M to WW 0577, take 5.

0: come to WW0577, take 7.
1: I didn't play that much trouble over the

0: Dat was hem wel weer, hè?
1: Ja.
0: Ja, hij stopte een beetje abrupt, onze Judy natuurlijk, van Elvis. Ja, wij werden er een beetje door verrast, hè? Ja, we dachten, Elvis zit er lekker in, hij is nog lang niet klaar.
1: Nee. Ik denk, je komt nog een heel stuk achteraan.
0: Er komt nog een heel stuk achteraan. Nou, er komt inderdaad ook nog een heel stuk achteraan, maar dat gaan we allemaal niet meer draaien natuurlijk. Het is wel heel erg mooi om te horen hoe makkelijk en met hoeveel gratie en swing Elvis eigenlijk deze song Judy bracht. Hè. Het kost helemaal geen moeite, zo klinkt het eigenlijk. En Elvis die gaat er heel rustig en heel makkelijk doorheen. Hij speelt zelf akoestisch gitaar op deze opname trouwens. Ja, en je kunt hem steeds minder goed horen hoor. Naarmate de takes vorderen wordt hij automatisch meer overstemd door andere gitaristen. En dat is misschien ook wel een beetje opzet gebeurd. Want Elvis kon goed gitaar spelen. Maar beter dan jij en ik, denk ik. In ieder geval, in ieder geval beter dan ik. Ik weet niet hoe goed jij bent met de gitaar.
1: Nou, niet goed.
0: Niet goed. Nee. Maar Elvis was een redelijk goede gitaarspeler. Maar natuurlijk geen match voor de echte gitaristen natuurlijk. Hè, die daar ook bij waren. Maar Elvis die begon hier wel op de akoestische gitaar. En hij zei ook tegen de band van we doen het twice in D, dus twee keer in D. En toen heeft hij op deze manier hen door deze cover van de Teddy Riddell 1960 hit gebracht. Ja, Floyd Kramer die is ook heel duidelijk hoorbaar op deze track. En het is fantastische, echte Nashville pop op deze manier. En het is verschenen op het album For Something For Everybody. En ja, die titel is niet onbewust gekozen. De ene kant heeft zeg maar de ballad kant. Er staan ballads op. En de andere heeft meer de rhythm kant. Dus meer de uptempo nummers. En zo heb je dus inderdaad Something For Everybody. Maart 1961 waren deze sessies gepland. Ja, ik had het zo net over Elvis and Friends, waarin Erwin Nijhoff niet alleen nummers van Elvis brengt, maar zeker ook nummers van artiesten die door Elvis geïnspireerd zijn. En één van die artiesten is Bob Dylan. Ja, Bob Dylan is natuurlijk de poëet als je het hebt over popmuziek. Hij maakte echt fantastische nummers. Heeft daar ook een Nobelprijs voor gekregen, ooit zelfs Nobelprijs voor de literatuur. En dat is niet voor niks natuurlijk, want zijn nummers waren echt pareltjes als je het op teksten aan laat komen. En Bob Dylan was dus een begenadigd tekstschrijver. Maar ja, of het nou een hele goede zanger was, daar zijn de meningen over verdeeld. Was in ieder geval wel een hele had wel een hele specifieke stem natuurlijk, hè, in die zin. Dus het was wel echt een persoonlijkheid wat dat betreft. Nog steeds, hè, want hij leeft nog steeds natuurlijk. Een van de uitspraken die Bob Dylan deed over Elvis, hij zei, ja, the highlight of my career, that's easy, that's when Elvis recorded one of my songs. En een van die songs waar hij het over had, onze Bob, die gaan we natuurlijk vanavond draaien. Tomorrow is a long time.
2: All right, we're rolling. This is two.

0: Ja, tomorrow is a long time. En dat is inderdaad waar. Het duurt nog heel lang voordat het morgen is. Hè. Ja, ja, dat duurt nog een paar uurtjes, Harry, voordat het weer morgen is. Ja, je kunt toch wel horen dat Elvis heel veel respect had voor de muziek van Bob Dylan. Het is niet het enige nummer van Bob wat hij heeft opgenomen. Maar het is wat mij betreft wel een van de mooiere nummers van Bob Dylan. Ik vond het erg leuk dat hij in Epic ook nog een klein stukje Dylan deed. Welke dat is, dat moet je zelf maar even opzoeken. Hè? Dat gaan we niet allemaal verklappen natuurlijk. Ga gewoon kijken naar Epic, want die is inmiddels ook beschikbaar via streamingdiensten, heb ik gezien. Dus binnenkort kan iedereen ervan genieten in de eigen thuissituatie. Tomorrow's a Long Time is opgenomen tijdens de How Great Thou Art sessies. En dan zeg je How Great Thou Art, dat is toch gospelmuziek? Inderdaad, dat is gospelmuziek. 1966 werd die sessie opgenomen. En Elvis vond het natuurlijk fantastisch om gospelmuziek te maken. Maar vond het ook prima om er zo nu en dan wat andere nummers tussendoor te gaan gooien. Zoals bijvoorbeeld deze fantastische Tomorrow is a Long Time. Ja, om toch af te sluiten dit uur met een gospelnummer van diezelfde sessies, hebben we uitgezocht Farther Along, takes 1 en 2.
1: Oké, we gaan. Farther Along, take 1.
2: We'll understand. 1, 2, 3.

0: Ja, Far Along kunnen we helaas niet helemaal draaien. Gaan we de volgende keer gewoon goed maken, Harry, draaien met zijn totaalheid natuurlijk. Hè? Ja. Want het zit er alweer op.
1: Ja.
0: Het uurtje gaat snel natuurlijk. Bedankt voor het luisteren allemaal. En over 2 weken zijn we er gewoon weer, toch, Harry?
1: Ja, zeker.
0: Zeker wel. Ja, tot dan. Tot The Elvis Experience.
2: This is Elvis saying goodbye and thanks for listening.
3: Elvis has left the building. Thank you and good night.

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
3: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. Tijdens de verhoren rond de aanpak van de coronacrisis is vandaag gesproken over de groeiende invloed van de lobby rond de NCTV. Volgens de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Albersberg, kreeg die lobby steeds meer invloed op de coronamaatregelen. Daarbij werden ook de belangen van de casinobranche meegewogen in de besluitvorming, zei hij. Asielzoekers die wachten op een beslissing moeten sneller duidelijkheid krijgen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst gaat openstaande vragen daarom systematischer behandelen. Op dit moment liggen er nog duizenden aanvragen op de plank. De dienst verwacht de komende tijd meer duidelijkheid te kunnen geven aan mensen die wachten op een beslissing. De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Volgens het Kremlin zijn daar nog onvoldoende resultaten voor geboekt in de lopende vredesgesprekken. Zelensky pleit juist langer voor direct overleg tussen beide leiders. Daarbij blijft een persoonlijke ontmoeting voorlopig uit. En de verdachte van de kunstroof in Assen probeert vanuit de gevangenis geld te verdienen met een kledingslijn. Op de kleding staat onder meer een gouden helm die verwijst naar de gestolen archeologische topstukken. Justitie onderzoekt of de activiteiten zijn toegestaan. Een aantal van de gestolen kunstschatten zijn nog altijd niet teruggevonden. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.
5: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
6: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
5: baarsmazitcomfort.nl

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het eerste woorden van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

Ja, van harte welkom bij het eerste uur van Even Wat Anders. We doen het deze keer even anders, want over het algemeen is het zo dat we in herhaling gooien wat we bij RTV Spannenburg doen. Maar we hebben de eerste vrijdag van maand altijd dance. En ja, dan maken we meteen van de gelegenheid gebruik om de greatest hits te doen van Even Wat Anders. We hebben de afgelopen maand verschillende gesprekjes gehad. Interviews met artiesten in Noord-Nederland. En ja, daar hebben jullie dan nooit van gehoord hier bij RTV NOF. En ja, hoe mooi is dat om dat dan toch nog eventjes de ether in te gooien. Want we hebben een paar mooie namen hebben we staan. Ook hier in de regio bekend. Straks in het tweede uur dan praten we met Ad Moran en Mary Scoovy. Dat is alweer een paar weken terug. Dat heeft ook vooral te maken met de albums die zij gereleased hebben. En dan praten we erover dat het nog moet gebeuren. Dus dan kunnen we al een beetje controleren van of de wensjes allemaal een beetje zijn uitgekomen. Dat in de tweede uur ook. Bellen we nog eventjes in de tweede uur met Quo. Hij heeft afgelopen zaterdag zijn album gereleased in het Fries Museum. En we kijken daar straks nog even op vooruit. Want dit gesprek is van 2-3 weken terug. En ja, ook in dit uur hebben we nog een paar leuke dingen. Want we gaan bellen, of eigenlijk terug luisteren, wat Maite te vertellen heeft over haar album. En wat er allemaal nog staat te gebeuren. En ook Steven Jansen, ja, die hebben jullie vorige week ook al een keertje gehoord. Maar ja, dat gooien we nog even in de herhaling, want dit weekend is hij in Nederland en blijft ook nog eventjes tot begin juli of eind juni met een tour door Nederland en België. Hebben we vorige week over gesproken en dat gooien we ook nog eventjes in herhaling. En natuurlijk ook lekkere muziek. Nou, jullie hebben zo pas al gehoord dat AC/DC lekker aan de weg timmert en de trend heeft gezet. We doen straks eerst Love and Walk Away van The Church. Mr. Cab Driver nu eerst met Lenny Kravitz. En ja, dan glijden we meteen door naar het verhaal van Steven Jansen, de Zuid-Afrikaanse singer-songwriter.

0: Ja, we hebben even geluisterd naar Stefan Jansen, The Sound of Silence. Dit is een live opname van 4 jaar terug alweer in de Theatertuin in Ries. Dat was toen een optreden. Stefan die stond in het voorprogramma van Frisicana met onder andere Pieter Wilkers. En ja, daar is eigenlijk hoe het begon. En ja, we zijn nu een paar jaar verder en aan de telefoon hebben we Stefan Jansen. Goedenavond.
1: Goedenavond, Henk en allemaal bij RTV Spannenburg. Het is lekker om weer met jullie in te check. En Henk, jij vat mij sommer nou ver terug, 4 jaar terug, naar die incredible show bij die Theater Tien en Ries. Wat een incredible dag. Dit is die begin van groot dingen geweest.
0: Ik was er zelf bij en ik doe de ogen dicht en ik weet nog hoe wij vanuit België naar Gasterlaan reden. En dan in het bos in één keer het podium zagen van de Theatertuin. Ik was er eigenlijk ook nog nooit geweest. En dat is dat was indrukwekkend en ja, dat is hoe het begon. En ja, we zijn nu op de vooravond van jouw 5e zomertour, hè?
1: Ja, besonder. Ek en jy, soos die mense nou al weet, ek en jy reis die hele Nederland plat op hierdie crazy muziekavontuur. En dit is ook nou al 5 jaar later. Ek kan het nie glo nie, maar dit is nog steeds meer exciting om na Nederland te kom. Nog steeds meer nieuwe songs, nieuwe vriende om te ontmoet. Natuurlijk is dit nou winter in Suid-Afrika, so dit is ook een baie welkom wegbreek van die koue. Om julle te kom join in die somer van Nederland. Ek sê vir julle dankie daarvoor.
0: Ja, en we gaan deze zomer gaan we ook weer veel plekken gaan we aandoen. Wat bekende, maar ook een paar nieuwe venues gaan we bezoeken. En een van de venues waar we naartoe gaan, dat is eigenlijk de eerste zaterdag al, 6 juni. En daar, dat is eigenlijk ook waar deze avond een beetje om draait. Dat is het Sunshine Festival.
1: Ja, die Sunshine Festival is nou die eerste keer. Dit is die eerste keer wat ons deelneem daar. Maar dit is al klaar een baie speciale geleentheid, want ons beautiful vrienden van die Flower Power Koor het vir my genooi om deel te wees van die festival en ek gaan saam met hulle ook baie mooi muziek maak. Daar's groot dingetjies wat wag, so baie baie exciting. En dit is natuurlijk nou behalwe vir ons kind of launch interview is hierdie een van ons eerste vertoning, ons eerste actual performance van die tour. Mm-hmm. En dan sal het my die geleentheid gee om al my nuwe materiaal vir die mense te sing, so ek kan nie wag nie. Van wat ek hoor is het lekker heel goeie weer in Nederland op die oomblik. En ek kan nie wacht, ja. Is dit nie so nie?
0: Nee, de bliksem is ingeslagen, hè? Dus de studio
1: nee, ligt... Nee, vandag nie. Vandag is nie goeie weer. Ja, sorry. Ek is blij dat het net de fysische skade aan dinge is, dat niemand seer gekry het nie, maar so gaan die dinge. Ja. Ons het ook heel veel bliksemstrale in Afrika.
0: He. Ja, ik moest er even terugdenken aan 3 jaar terug, dat we voor het eerst de Flower Power koor tegenkwamen. Dat was op de Schelling en tijdens het oeral gebeuren. Daar hadden we 2 shows en ja, op een van de terrassen daar zaten ook zeer luidruchtige mensen. Volgens mij was dat niet op het Zonnewilde terras?
1: Was het niet aanvankelijk bij Paul 8?
0: Ja, en toen de tweede dag kwamen ze terug zeg maar bij het Zonnewilde inderdaad. Zo was het, ja.
1: Ja, precies. Die crazy klomp enthousiast mensen. Hulle het een van my vertonings kom kyk, dit is nou die Flower Power Koor, ons vriende van die Flower Power Koor. Mm-hmm. Hulle het my een dag gesien en hulle het voorbij my gestap terwyl ek bezig was om te sing by Hotel Paul 8 op de Schelling. En hulle het voorbij geloop met hulle fietsen en vir my geskree, oi, Stefan Jansen, oi, hoe is dit? En hulle het binnengekom, heerlijke tyd gehad, lekker muziek gemaakt, vrienden gemaakt. En toe die volgende dag het hulle ons weer kom join. Volgende oomblik sit hierdie hele crazy bunch weer voor ons en hulle sing saam. En ek dink hulle het selfs daardie dag op die podium opgeklim en saam met my gesing. Sommere spontaan. Sien hierdie samenwerking van die van die Sunshine Festival, dit kom nou al een rukkie tussen my en die Flower Power Koor.
0: Ja,
1: dit is ook om ons besluit, dit is tyd om iets speciaal te doen.
0: Ja, klopt ja. Nou ja, en we zitten volgend weekend zitten we de zondags zitten we in Oosterwolde. Dan zitten we in het Dorpskerk. Bij Steve Bergsma heeft ons weer uitgenodigd. Dat is ook weer een prachtige locatie.
1: Ja, en om zo met Steve te werken is nog elke keer net een groot plezier. Die venues wat hij kiest is altijd speciaal. Steve, die klankman van formaat wat hij is, dit is altijd zo'n great musicale experience. En Steve werkt natuurlijk met zoveel talentvolle kunstenaars. Hij doet incredible werk in jullie area. En het is baie lekker om genooi te worden om weer voor hom een show te doen. Groot compliment om terug genooi te worden. En ek sien ook self uit daarna, want dis gewoonlik iets om te geniet.
0: Ja, nou wat dat betreft hebben we mooie dingen in het vooruitzicht. We noemden Oeral, Terschelling noemden we al eventjes. Ja, het tweede weekend van jouw 4,5 week tour. Dan zitten we in Terschelling. Dan zitten we in het Oeral gebeuren. Het eerste weekend lopen we daar rond. Ja, we zijn overal bijna weer teruggevraagd. En er zijn ook een paar nieuwe locaties zijn erbij gekomen. Dat is ook iets waar we naar uitkijken.
1: Ja, definitief. Kijk, die Oeral Festival en die hele gebeuren rondom die festival op Terschelling, dat is een incredible tijd van die jaar. En ons was eigenlijk baie lucky geweest om vroeg, 5 jaar terug, was ons al klaar bij Oeral, als ik het niet mis het nie. 4 jaar terug. En van toe af, die hele vibe op die eiland, dit is net mooi. Allemaal is in een feestelijke mood en die muziek speel ooral en die mense kom van ooral om nieuwe muziek te hoor en hulle is so oop en ontvanklik vir nieuwe kreatieve dinge. Ooral is een van die mooiste tye waar ek myself kan express as 'n kunstenaar, as 'n artist. En ja, natuurlijk, ons het al soveel mooie memories gehad op Terschelling, vriende gemaakt. Maar ons eie bandwagon gehad, daar so Henk, onthou jy.
0: Ja.
1: En ons het soveel mense wat vir ons lief is. Oeral is altyd 'n vibe. Ek sê vir die mense, as jy kan, kom Oeral toe, want dit is die essence van wat ek die geleentheid kry om te doen. So ja.
0: Nou is het zo van dat we dit weekend het tourschema bekend gaan maken. Maar wat we wel kunnen zeggen is dat we dus op veel plekken terug mogen komen. Maar ook dat we een special event met Boas gaan doen. Hè?
1: Daar die is natuurlijk, ja. Dit is een van mijn persoonlijke highlights van die tour. Boas Roelevink is een incredible talent. Jong man, maar hij werkt zo hard. En is een incredible country writer en singer. En ek en hy het bevriend geraak deur jou Henk en ons het vir Boas ook ontmoet by onder die panne by op Terschelling.
0: Mm-hmm.
1: En ek en Boas het so goed bevriend geraak dat ons nou, dit is nou tyd, 2 jaar later, en dit is nou tyd om 'n samewerking te doen. Maar soos wat almal weet is Boas echt 'n rising star op die oomblik. Hy doen incredible werk op die oomblik, so lekker om betrek te word by 'n plaaslike artiest in Nederland wat op die front lines is op die oomblik. Dit is regtig ouens wat baanbrekers is. So om saam met Boas op te tree gaan vir my persoonlike tour highlight wees, dit gaan baie baie kruis wees. As julle nie vir Boas ken nie, ja, nee, kom leer hom ken vandag.
0: Nou, wij gaan de komende weken veel met elkaar optrekken. Op de vrijdagavond zal zo nu en dan ook wel eens een verslag langskomen in het tourgebeuren. Dan gaan we ook nog meer leuke dingen vertellen wat er in jou en ons leven gebeurd is. Vooralsnog dan zou ik zeggen van alvast een goede reis naar Nederland toe samen met jouw vrouw Anisha. Wij gaan nu even afsluiten met Suikerbos. Dat is jouw grootste hit. Als je hem in Zuid-Afrika speelt, zingen mensen dan ook allemaal mee?
1: Ja, in Zuid-Afrika is Suikerbos echt mijn nummer 1 meest populaire song. So, het gaan heel of mensen nou bij een feest is en of je bij een huisparty is. Iedereen ken Suikerbos. Ek dink sekere mense ken nog nie eers my naam nie, maar hulle weet al klaar. Ek is die ou wat Suikerbos sing. So nee, Suikerbos, julle sal hom geniet, is ek my nommer 1 het.
0: Stefan, tot volgende week, dan praten we verder.
1: Baie dankie Henk, groet aan die luisteraars.

Nou, dan weten jullie meteen ook wie Steven Jansen is en wat hij gaat doen. Komend weekend gaat het dus los. Vandaag opnames geweest bij Omroep Friesland. Zaterdag in Lunenburg en in Oosterwolde. Ja, daar komen we komende zondag aan. En voor social media moeten jullie maar even kijken waar hij nog meer komt. Want er zal vast wel eens een keer een gelegenheid zijn om dat eens eventjes van dichtbij mee te maken. Hij heeft vorig jaar ook nog in het Bathuis opgetreden. Dus mensen die hier in de regio, die kennen hem wel. En ook Maite Veenstra, die kennen jullie. Daar hebben we ook mee gesproken. En nou, laten we eerst maar met haar beginnen.

0: Nou, we hebben even geluisterd naar Het Doemstert in mij. En dat is een van de eerste muzikale wapenfeiten van de zangeres Maite Veenstra. En die hebben we aan de telefoon. Goedenavond.
1: Goedenavond, hallo.
0: Ja, want dit nummer dat spookt ook al een hele tijd in mijn hoofd. En tot verbazing kwam er een prachtig EP die ook album van de maand is bij Radio Spannenburg. Himmel Iepen, en ja, daar stond het nummer niet op. Hoe kan dat?
1: dat komt omdat ik werk samen met mijn producer Eske van der Werken en met mijn band. En daar waren wij altijd bezig. Ik was altijd met hem en met mijn bandleden bezig om een EP op te nemen met wat nummers. Waaronder inderdaad Het Doenst Die Mij en Alinnig. En ik denk nog twee andere tracks. En we waren daar. Dat ging heel goed. De planning liep liep gesmeerd eigenlijk. Maar toen kwam Popfabriek. Dat is een instantie in het Noord die Friese artiesten helpt bij het realiseren van hun projecten of het opnemen van muziek. Ze doen van alles. En die heeft ons toen de vraag gesteld of het ons ook leuk leek om de Tjerkentour te doen. Dat is een project, een samenwerking tussen Popfabriek en Stichting Arme Friese Tjerken. En dan is de bedoeling dat je nieuw werk schrijft en daarmee gaat toeren door een aantal Friese kerken in Friesland. Mm-hmm. Dus dat kwam eigenlijk super spontaan tussendoor. En toen zeiden we, die kans moeten we natuurlijk grijpen. Maar daardoor is het een beetje gek dat inderdaad, we hebben twee singles uitgebracht, maar die twee singles staan vervolgens niet op de EP die daarna kwam. Maar het is zo gelopen en ik vind het eigenlijk ook wel grappig of zo. Gewoon, het zijn nu twee losse liedjes en een EP die weer totaal los daarvan staat. En we willen nu met de volgende EP of een album, daar zijn we nog een beetje over aan het twijfelen, maar weer een beetje in die sfeer van die eerste twee nummers gaan zitten.
0: Ja, Himmel Iepen is dus een conceptalbum. Alle zes de nummers die gaan ook over kerken of ervaringen die in kerken opgedaan zijn?
1: Nee, het is best wel een persoonlijke plaat. Het zijn eigenlijk liedjes over mijn

0: schoolsleven met name. Maar de invloeden van de kerk, die hebben we vooral in de geluiden die allemaal te horen zijn, proberen door te laten klinken. We zijn, voordat we deze plaat gingen opnemen, zijn we in de kerk in Britsworth geweest. Ik en Sander, mijn Sander Koning, gitarist. En toen hebben we wat inspiratie opgedaan. Zo van, hoe voelt zo'n kerk? Hoe klinkt zo'n kerk? En dat kun je terug horen in de plaat. Omdat er zit heel veel lange galmen zitten erin. Veel koortjes. Echo dingen. Een beetje, er zit veel Rhodes in. Wat dan een beetje een soort orgelachtige sfeer soms kan hebben. En het heeft ook wel iets... iets duisters of zo ergens, de plaat. En dat vonden we ook... misschien wel vet om iets mystieks of zo. Dat hebben we een beetje geprobeerd erin te leggen.
1: Ja, een kerk heeft vaak een bepaalde sfeer. En dat heb je in je muziek proberen mee te nemen of te laten horen.
0: Ja, zeker. Ja, klopt.
1: Nou had ik ook begrepen dat ook de Friese Vinylclub hier nog iets mee te maken heeft.
0: Ja, we waren zo bezig met opnames. Volgens mij was het tijdens de opnames dat Poffabriek zei... Hey, lijkt het jullie nou ook leuk om er een Friese vinylclub uitgave van te maken? Want dan kan die ook nog op vinyl uitgegeven worden. Mm-hmm. En toen zeiden wij, oh ja, alleen maar heel tof. En dat als je daar ja tegen zegt, dan krijg je dus een bepaalde oplage van je muziek op plaat. En je speelt ook nog een... release show op een plek naar keuze, volgens mij. En meestal is het in de Neushoorn. Dus toen hebben we een release show ook van de platen in de Neushoorn gegeven. En dat was echt fantastisch. Dat is een dag die ik niet gauw weer vergeet.
1: Nee. En was, dat was volgens mij 16 april. Was dat dan ook meteen de start van de kerktour?
0: Ja, klopt. Ongeveer. Het was één show... Eén kerktour show die we stiekem al eerder hadden gedaan dan 16 april. Maar we zagen dat wel een beetje als het startschot, ja.
1: Ja, je moet altijd een generale repetitie moet je even hebben, zeg maar. Dus dat was dan het eerste kerkoptreden. Dan heb je sowieso het afgelopen maanden heb je het behoorlijk druk. Want je zit nu aan het einde van die kerkentour. Hoeveel optredens heb je nog?
0: Ik heb er nog twee. En de officiële kerkentour is afgelopen, want de officiële tour is in Friesland. Mm-hmm. En we doen nu nog twee shows in Krevert in Groningen op het festival Terug naar het Begin.
1: Okay.
0: Dus dat is heel leuk, want dan normaal spelen we de set één keer, maar in Krevert doen we hem ook meerdere keren per dag. En dan roleert het publiek.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zal zijn.
1: Ja, je bent drie keer aan het optreden geweest bij Record Store Day, Bevrijdingsfestival, het Koningsdag concert en iPop. Dus het is allemaal shows en actie en muziek waar je de afgelopen weken, maanden mee bezig bent.
0: Ja, klopt. Ja, dat is echt superleuk. Er komt ook heel veel op je af en het is vooral voor mij vaak de balans zoeken tussen rust en drukte.
1: Ja.
0: Ik ga er vaak helemaal in op en ik denk, ga. Maar het is ook belangrijk om af en toe dan even een dagje rust in de week te nemen. Maar hele leuke dingen allemaal.
1: Even weer opladen.
0: Even weer opladen, ja. Dat is wel belangrijk, ja.
1: Ja, en dat was ook wel even nodig in de winterperiode. Want vorig jaar heb je ook best wel veel drukte gehad. Want ja, in de zomer heb je de Kleine Prijs van Friesland gewonnen. En in de herfst heb je met Lied meegedaan en gewonnen. En ook nog de Friese Taalprijs Berlef gewonnen. Overwinningen van vorig jaar. Zijn daar al deze activiteiten uit voortgekomen? Of speelde dit allemaal al?
0: Oh ja, ik denk dat dat altijd een mengelmoes is van toevalligheden. Maar ook inderdaad... ik merkte wel bijvoorbeeld met Lied en maar ook met de Kleine Prijs... dat daar wel heel veel weer uit voortvloeit, zeg maar. Mensen die dan ineens zeggen... oh, ik weet ook nog wel een leuke plek waar je kan spelen. Of ik ken die en die. En misschien kan je daar eens vragen of je daar kan spelen. Dus het is altijd een soort domino-steen effect van dingen die gebeuren. En daar vloeien weer dingen uit voort. Maar dat heeft zeker ook geholpen, inderdaad. Dat was een hele goede publiciteit. En ook goed voor onszelf, denk ik, om aan mee te doen. Omdat je dan... ik ben eigenlijk heel erg van het idee, of voor het idee, muziek hoort geen wedstrijd te zijn. Omdat het is zo moeilijk te vergelijken met, dat kan eigenlijk bijna niet. En het is juist goed, denk ik, om elkaar te stimuleren. Maar met zo'n

0: wedstrijd meedoen was wel heel goed voor ons, denk ik, om kritisch te zijn op je eigen materiaal en kritisch te zijn op je eigen set. Want je moet gewoon voor zo'n show het beste wat je kan proberen neer te zetten. Dus dat was wel een hele leuke uitdaging. Dat heeft ons denk ik ook wel echt geholpen zo intensief daarmee bezig te zijn.
1: Je moet ook denken, zeg maar, hoe de toeschouwer naar jou gaat kijken.
0: Ja, zeker. Ja, ja, ja.
1: Nou, heb je sowieso in een vorig leven, ja, nee, dat is volgens mij een beetje geleidelijk overgegaan naar jouw popmuziek tussen aanhalingstekens leven. Want ja, hiervoor heb je ook nog jaren in openluchtspelen geacteerd en gezongen, hè?
0: Ja, klopt. Dat klopt, ja. Dat is eigenlijk...
1: Daar heb je ook heel veel drukte gehad in aanloop, stressmomenten en lange tijd in de focus.
0: Met het Ipelost is het wel natuurlijk anders, want het is een toneelstuk, dus meestal inderdaad is het dan een geoliede machine inderdaad, waar je in komt en dan draag je meestal echt een optreden met, nou wat zal het zijn, 20, 30 mensen en dan is het echt van iedereen en dan is het echt een teamsport. Mm-hmm. En met de band is het ook heel erg een teamsport, want met z'n vijven gaan we gewoon echt knallen, maar het verschil daar is dat je het materiaal wat je brengt of het verhaal wat je vertelt, dat niet bijvoorbeeld een stuk is wat je gewoon belichaamt, maar dat is je eigen verhaal wat je staat vertellen. Dus ja. Dat voor mij is dat wel nog een extra stukje spanning of zo erbij. Van wat zullen mensen er dan van vinden? Want het is super persoonlijk allemaal en. Die teksten zijn ook allemaal zelf geschreven. Dus ja, daar gaan mensen een mening over hebben. Dus dat vind ik wel het spannende, maar tegelijkertijd ook het leuke eraan. Ja.
1: Nou ja, en deze week hebben we ook begrepen dat je bent geselecteerd voor de popronde in de herfstperiode. Ja, dat is natuurlijk ook fantastisch om daar straks heel Nederland mee door te gaan.
0: Ja, ja, het eigenlijk de droom is een beetje, of vooral het experiment ook. Hoe ver kunnen wij het schoppen? Er zijn heel veel Friese artiesten die het in het verleden en nu ook nog gewoon in heel Nederland ook de bolste waar maken, zeg maar. Maar ik ben wel heel benieuwd om te kijken of wij in de rest van Nederland ook, nou ja, iets kunnen doen met die Friese taal, die Friese muziek de rest van het land in kunnen brengen. Dat lijkt me wel echt super tof.
1: Ja. Nou ja, we gaan deze zomer bij Even Wat Oors gaan we ook nog wat extra aandacht schenken aan de popronde. Misschien dat we dan nog eens een keertje langer kunnen doorpraten over dit onderwerp. Het Himmel-Iepen verhaal, dat is waar we nu de focus op hebben. We gaan zometeen nog even luisteren naar Alinnig, ook een nummer wat niet op de EP staat. Kun je daar nou wat over vertellen?
0: Jawel. Alinnig, nou ja, ik schrijf allemaal muziek eigenlijk... alleen, oftewel alleen, op een kamer met mijn laptop. En dit nummer is een soort, bijna een protestlied. Dat ik schreef toen ik heel erg gefrustreerd was. En dat ik merkte dat ik heel afhankelijk was van andere mensen. En dat ik mijn geluk niet bij mezelf zocht, maar meer uit mijn sociale kringen en uit relaties haalde. En toen dacht ik... op een dag, het is klaar. Ik moet wat doen aan mezelf, zelfliefde. En het is eigenlijk een nummer waarmee ik mensen op wil roepen om voor jezelf te kiezen soms. En van jezelf te houden ook vooral. En dat dan in een beetje een boos jasje. Ja.
1: Nou, dankjewel Maite dat je even in wilde bellen. We gaan naar luisteren en misschien spreken. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we elkaar van zomer nog wel eens even spreken om verder te praten over de popronde. En ja, we doen nu eerst eventjes Alinnig.
0: Leuk.

We zijn nu aan het einde gekomen van het eerste uur. Een special voor RTV NOF. The Greatest Hits, The Best Of. En straks in het tweede uur, zoals eerder gezegd, nog een gesprekje met Quo. Met de mannen van Mary Scooby en Ad Moran hebben we nog eventjes aan de telefoon. Oudere opnames van 2, 3, 4 weken terug. En tot aan het nieuws hebben we nog eventjes Hard Crazy On You. En nu eerst The White Stripes, Seven Nation Army.

0: Ja, maar je bent lekker bezig, Henk. Applaus voor Henk, dames en heren. Ja, lekker
1: bezig. Lekker man.
2: Hij blijft het gewoon goed doen, hè?
0: Ja. Ja, ik vond het ver gaan om Henkie te gaan doen, toch? Dat is alleen maar via.
1: Nou, Henk vind ik, moet wel even kunnen.
0: Dus. Eén keer Henkie.
1: Ja, Henkie.
0: Henkie. Henkie. Maar dat heb ik nou niet naast je schoenen gaan lopen, hè?
3: Wereld.

0: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Olve Oeren.
3: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
4: Ik ben Robert Terlouw. Dit is het nieuws. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas. Deze keer betreft het een 16-jarige jongen die volgens het Openbaar Ministerie betrokken zou zijn geweest bij de voorbereiding van de aanslag. Eerder werd al een 17-jarige verdachte aangehouden. Justitie onderzoekt nog of meer verdachten kunnen worden aangehouden. Bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig afwachten. Brussel heeft nog niet gereageerd op een verzoek tot uitstel. De regels moeten loonverschillen tussen mannen en vrouwen beter zichtbaar maken. Daardoor blijft voor veel werkgevers onduidelijk hoeveel tijd ze nog hebben om zich voor te bereiden. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En er komt een Frans onderzoek naar de behandeling van de opvarenden van een hulpconvooi voor Gaza, dat vorige maand door Israël werd tegengehouden. Justitie onderzoekt of er sprake was van oorlogsmisdaden of marteling van Franse activisten. De beschuldigingen gaan onder meer over mishandeling en vernedering tijdens hun detentie. Israël noemt de aantijgingen ongegrond. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het Zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het Noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het Twa de Oeren van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

Ja, welkom terug bij het tweede uur van Even Wat Hoors. Een special voor RTV NOF. Want bij Radio Spannenburg of RTV Spannenburg, daar hebben we dance. We maken van de gelegenheid gebruik om de greatest hits te doen. De beste dingen van de afgelopen weken in het derde en vierde uur. Dus dat hoort RTV NOF niet. Dus het is eigenlijk te jammer om daar niks mee te doen. Dit uur dus, zoals eerder gezegd, Ad Moran, Mary Scoovy en Quo. We zijn begonnen met de Black Keys, Gold on the Ceiling. Met die rock classics gaan we eigenlijk een beetje door. We luisteren nu naar I Love Rock'n'Roll van Joan Jett en de Blackhearts. En dan gaan we meteen maar door met Quo.

0: Ja, we hebben even geluisterd naar Check-in. En ja, dat is een nummer van 058. En dat is een, de nieuwste Leeuwarden boyband. Met onder andere Poelier Himstrovski. En ook Quo zit erbij. En ja, die hebben we aan de telefoon. Goedenavond.
1: Hey, hallo daar.
0: Ja, want 058, ja, dat is vorig jaar is dat gelanceerd. En ja, daar hebben jullie best veel, reuring mee gehad. En bekendheid mee gekregen in de regio. Hoe hebben jullie dat ervaren?
1: Ja, top. Alleen maar positiviteit. Leuk dat mensen er zo goed op gaan. Ja, ik krijg inderdaad heel veel reacties. Heel fijn respons. En mensen die ook... ja, zich als achterban voelen van 058. Dus, en dat is ook de bedoeling. We moeten de movement gaan opbouwen en mensen moeten positieve boom-bap hip-hop ervaren.
0: Ja, nou ja, je bent niet alleen hip-hopper, je bent ook cultureel ondernemer en duizendpoot. En ja, dan heb je het ene weer gehad en dan komt het andere alweer langs. Begin dit jaar... kwam de laatste single, een laatste single van jou uit, Het Vliet. Die we ook meteen hebben gebombardeerd in het tweede kwartaal van dit jaar als kriebelige lentehit.
1: Dank je.
0: Het is een heel herkenbare track, want ja, onze dochter die woont op het Vliet. Dus de dingen die genoemd worden in de track... ja, daar kan ik heel veel appjes van mijn dochter kan ik daarin terugvinden met afgebrande auto's en met zwaaiende sirenes. Jij hebt dat ook persoonlijk ondervonden allemaal, wat daar bij het Vliet gebeurt?
1: Ja, zeker. Ja, heel veel ervaar je. Gelukkig heb ik de schietpartijen nog niet echt meegemaakt. Gelukkig niet, dat wil ik ook wel houden zo, maar het gebeurt. En... ja, ik wandel regelmatig nog wel eens in de buurt. En dan merk je wel dat dingen nog tot vandaag de dag wel actueel zijn. Alhoewel er ook natuurlijk wel mooie dingen eraan zitten. Maar het is zeker een actueel onderwerp.
0: En ja, dit was de eerste single van de nieuwe batch, zeg maar. Want je bent samen met Restless Mind bij in een hok gaan zitten. En jullie zijn er pas uitgekomen toen er heel veel muziek was geschreven en gemaakt.
1: Ja, nou ja, het is toch net iets anders gegaan. Restless Mind is een producer afkomstig van Duitsland. Woont al jaren in Den Haag. En ik heb in 2018 volgens mij contact opgenomen met hem, of hij met mij. Nou, zo van het een kwam het ander. En nu zijn we inderdaad onze laatste tracks, die hebben we zeg maar gemaakt om een album te vormen. Want er zijn tracks gemaakt van jaren terug, die ik wel opnieuw heb opgenomen, maar wel die 7 jaar geleden zijn... zijn gecreëerd, zeg maar. En toen ik de andere tracks aan het maken was en het album aan het creëren was, toen begon het weer helemaal te leven. En dan ga je ook op een bepaalde manier kijken van waarvoor doe je het. Hè? Daarvoor is het nu of nooit toen ook gemaakt van hey, met Poelier. Dat album is gemaakt van hey, als je... Nu kun je je kansen pakken.
0: Ja.
1: En wat je nu ook zegt van 058, dat is echt een succes aan het worden. Ik ben bezig met hele mooie projecten. Ik word gevraagd voor hele leuke projecten. En ondertussen dan begin je ook te beseffen dat het heel erg veel stress is. En dat je ook soms vergeet te genieten van het proces. Daarom heb ik het album dat we gaan uitbrengen de moeite waard genoemd.
0: Ja, want wij kennen elkaar wat langer en de verhalen die we aan elkaar uitwisselen, beseffen we eigenlijk heel vaak dat we met heel veel mooie dingen bezig zijn. Soms dan in onze omgeving is de nadruk op wat negatieve dingen, maar jij probeert ook altijd de nadruk te leggen op de positieve dingen, op de mooie dingen. En ja, dat, want die zijn er zeker, ook in wat mindere tijden.
1: Ja, ook in wat mindere tijden, ja. Ja, ik kreeg wel feedback over het Vliet van, oh joh, dat is wel, het wordt wel negatief belicht, zeg maar. Mm-hmm. En Dus ik ben niet alleen van de positieve dingen. Ik wil het ook realistisch houden. Ik denk dat dat ook belangrijk is.
0: Ja, je kan wel een heel mooi verhaal houden over het Fleet, maar dan denken de mensen ook zeg maar, van ja, maar dit is niet het Fleet van Leeuwarden. Dit zal een ander Fleet zijn.
1: Ja, ja.
0: Het is soms ook maar wat het is, hè?
1: Het is ook soms wat het is, inderdaad. Maar het is ook veranderlijk, weet je. En de buurt verandert ook. En iedereen heeft zijn eigen kijk en zijn eigen beleving bij wat het Fleet is. Maar ik heb mijn kant in ieder geval belicht.
0: Nou, en... ik heb het zelf hier ook al eens een paar keer de langdurige soap van Quo heb ik het genoemd. Want ja, je bent ook met een videoclip bezig van een track. En ja, dat liep even niet helemaal zoals je had gehoopt, hè, qua zoeken.
1: Nee, inderdaad. Ik zocht een jongere versie van mezelf. Iemand tussen de 12 en de 18 jaar die eigenlijk mij in mijn middelbare schooltijd kon spelen. Mm-hmm. En dat was inderdaad aanvankelijk. Ik had er hele goede hoop in. Maar dat kwam helemaal niet zo goed uit, inderdaad. Want ik kreeg helemaal geen reacties. Er zijn wel mensen die mensen kennen, maar die zijn toch te schuw voor de camera. En dan kom je er wel achter dat wel een ding is. Ja. Dat wel veel mensen zijn die zichzelf niet graag op beeld laten zien.
0: Ja, nou even voor de luisteraars die het niet helemaal voor de bril hebben. Je hebt een Aziatische uiterlijk, dus daar kan ook niet elke krullenbal die kan jou gaan spelen. Hè?
1: Ja, precies. Ja, ik ben inderdaad Chinees. En Singaporees-Chinees zelfs. Binnen Chinezen zijn er ook natuurlijk wel wat varianten. Inderdaad. Ik zoek dan iemand die een beetje op mijn lijkt. Dus ik zei ook van, nou, het mag ook Vietnamees zijn of Koreaans, als diegene maar echt mij kan spelen. Ja. En dat is nogal telt in de hooiberg geweest. Nou, maar het is gelukt.
0: Als het zover is, dan gaan we natuurlijk die videoclip eventjes bekijken. Zeker met... met de achtergrondinformatie die we hebben. Je album De Moeite Waard, die wordt binnen nu en twee weken wordt gepresenteerd. Waar gebeurt dat?
1: Het gebeurt in het Fries Museum in Leeuwarden. Tijdens de graffiti-expositie genaamd The Wall is Yours.
0: Oké, en dat is zaterdag 30 mei. Nou, dat is een behoorlijk evenement, want je hebt meteen de hele middag heb je geboekt, hè, voor een complete show eigenlijk.
1: Ja, van 1 tot 5 hebben we het Fries Museum gehuurd. En we hebben een heel programma. Er komt een rapper uit Groningen genaamd Stinna. Mm-hmm. Hij is op dit moment echt heel goed bezig. Ik ben echt fan van zijn laatste album. De tweede gast die komt is Gilly. Gilly is een rapper uit Rotterdam. Die ook heel erg steady bezig is met zijn muziek. Mm-hmm. En met wie ik al een tijd contact heb via Restless Mind. Dus dat is ook de reden waarom ik hem naar Leeuwarden wil halen. En gastoptredens van onder andere Boelier van 058 toe. C Major komt langs. De Roerdersmit uit Hogeveen komt langs. Ook een vriend van mij. Allemaal vrij onbekende namen. Maar dat zijn gewoon vrienden met wie ik graag muziek maak. Ja.
0: Nou, we gaan zelf ook even om het hoekje kijken. We zijn uitermate nieuwsgierig van... Want ja, we hebben al een paar singles hebben we mogen ontvangen en beluisteren van jou en van Restless Mind. Nou, Quo, heel erg bedankt dat je even in wilde bellen. En we zien er naar uit om meer dingen van jou te ontvangen. Je bent alweer met nieuwe dingen bezig, neem ik aan.
1: Ja, ik ben alweer met nieuwe dingen bezig. Zeker weten.
0: Dankjewel. We gaan even afsluiten met een typisch nummertje wat bij jou past. Doorgaan. Kun je daar nog iets kort over vertellen?
1: Zeker. Doorgaan is een samenwerking tussen meerdere gasten uit Leeuwarden, maar van verschillende generaties. Met doorgaan laat ik zien dat iedereen zijn unieke ik heeft, doordat iedereen op een eigen manier ook rapt. Je moet het gewoon luisteren, ga mee in de energie en voel die echte hip-hop.
2: Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Yo.

stijl is onverbiddelijk voor vijftigers en veertigers, dertigers en twintigers, zelfs voor de kinderen. Daarom doe ik tof, behalve als je weet van bikkelen. Je schijnbeweging is geen bal aan, zie me dribbelen. Scherp binnen de 16 als Vinicius.

0: Proceed.
1: Nou, dan zijn we weer mooi op de hoogte van alles wat Quo gedaan heeft en gaat doen. En nou, ik kan verklappen, afgelopen zaterdag was een prachtige middag. Was van alles. Het was een mooie setting in het Fries Museum in een hip-hop-achtige graffiti-sfeer. Dus ja, het voelde echt als een thuiskomst van hip-hop-muziek. Nou, Mary Scooby is altijd ook opmerkelijk bezig en we gaan het zo meteen beluisteren. Dit was nog voor hun release party en nou, veel mensen zijn erbij geweest. Het is enorm goed ontvangen allemaal en ja, dat is ook allemaal via de social media nog een beetje na te kijken allemaal van hoe dat was geweest. Maar ja, dit was even hoe ze er van tevoren in stonden.

0: Nou, we hebben even geluisterd naar Red Cult. En dat is de ene laatste single van Mary Scooby, de garage rock punk band uit het noorden van Friesland. Ja, waar komen ze wel niet vandaan? Leeuwarden. Nou, we moeten meteen maar even bellen. En we hebben ze ook al aan de telefoon. Mary Scooby, goedenavond.
1: Yo, goedenavond.
0: Ja, want het is weer allemaal actie en energie bij jullie in de oefenruimte en daarbuiten. Ja, eerst maar eens even horen. Hoe gaat het bij jullie?
2: Lekker, goed.
1: Ja,
2: lekker.
1: Het gaat
3: heel goed. Ja, gaat altijd goed.
0: Ja, want ik volg jullie een beetje op de social media. En ik kom ook wel eens even om het hoekje kijken bij een optreden voor jullie. Het laatste optreden wat ik van jullie heb gezien, dat is in Eurosonic Noorderslag in de Drie Gezusters. Ja, dat was een gekke boel.
1: Ja, zeker. Ja. We weten altijd wel lekker gek te maken, inderdaad. Maar dat komt ook dat er altijd iemand bij zit met een beetje een aparte uitstraling, laat ik zo zeggen.
0: Ja, nou, dat is altijd goed. Je moet een beetje uniek zijn op je eigen manier. En ja, ik vind het toch heel bijzonder dat je door een masker heen, een heel klein gaatje, toch een heel glas bier leeg kunt drinken. Ik heb daar met bewondering naar zitten kijken.
1: Dat is een hele eigen tak van sport, dat kan ik je wel vertellen.
3: Ja. Het is geen masker, zo ziet hij er gewoon uit, hoor. dat is gewoon zijn gezicht.
0: Ja, nou ja, het is even voor de luisteraar, het is een rattenmasker, een soort van pet, wat hoed, wat je op hebt, helemaal over je gezicht heen. Kun je dan wel contact maken met het publiek? Want je ziet volgens mij ook niet zo heel veel.
1: Ik zie heel weinig. Bij het laatste optreden stond ik bijna halve set stond ik richting de drummer in plaats van richting het publiek. Het enige wat je een beetje kan doen is dat masker je een beetje goed op een plek houden en hopen dat je wat ziet en dat je niemand raakt met een bierfles bijvoorbeeld. Wat ook wel voorgekomen is bij onze bassist.
0: Alles op gevoel, hè?
1: Alles op gevoel.
4: Ja, pijn deed het wel. Dus,
0: maar jongens, op jullie social media, daar gebeurt van alles. Recentelijk hebben jullie een post geüpload met een waslijst aan optredens wat jullie de komende tijd gaan doen. Ik heb er wel een stuk of 10 geteld. Volle bak dus de komende tijd.
1: Ja, dat gaat heel mooi. We zitten er al middenin. En vooral ook leuke optredens met goede podia, laat ik het zo maar zeggen. We hadden vorige week nog in Beatrix is tegenwoordig in Leeuwarden. En dat zijn wel echte zaaltjes, daar doe je het wel echt voor, vind ik.
0: Ja, nou zag ik ook dat jullie een LP release party doen bij Podium Explore in Leeuwarden. Dat is 16 mei. Ja, goed nieuws, een LP. Bizarre Cast of Characters. Waar is zo'n album op gebaseerd? Waar komt de inspiratie vandaan?
1: We hebben dat geïnspireerd op onze oefenruimte, wat eigenlijk een anti-kraak supermarktgebouw was. Dat hebben we ongeveer 5-6 jaar gehad. En dat was echt, in één woord zou ik het omschrijven als vrijheid. Mm-hmm. En dat neem je dan ook mee in die muziek die er dan ontstaat. En want er was gewoon van alles gaande. Er waren allemaal groepjes en toch heel één met elkaar. Hè. Je had de skaters, je had de schilders, laat ik het zo maar zeggen. Mm-hmm. En dan wij met de muziek.
3: Stoners.
1: En de stoners en de psychedelische mannen en ga zo maar door. En daar is eigenlijk die hele Bizarre Cast of Characters ook uit ontstaan. Want het was ook een hele groep aan verschillende figuren die bij elkaar komen en creatief bezig gaan. Mm-hmm. En dit is eigenlijk voor ons laatste afscheid door dat in een plaat te kunnen zetten. En dat we daar dan, ja, dus altijd aan kunnen terugdenken, zeg maar.
0: Ja, het is het laatste saluut aan 5 jaar van jullie oefenruimte.
1: Ja, ik heb ook op de plaats ook helemaal, alles is ook DIY zelf gemaakt. Ik heb er ook opgezet The Final Noise from the Red House, weet je wel. Dus ik vind het wel een heel mooie ode aan een hele mooie tijd. Heel mooie tijd, vrijheid.
0: Dan is dat op een gegeven moment, valt dat weg. En dan moet je weer hergroeperen. En dan komt er dus deze LP, die komt eruit. En ja, ik las ook nog dat die uitgebracht wordt in een vinyl-uitvoering.
1: Zeker. Ja, we zijn gek van vinyl. Mm-hmm. En het mooie daaraan is, vind ik, dat je het vast kan houden. En wat ik zei, we doen ook alles zelf, weet je. Het ontwerp en dat soort dingen. Dus je hebt iets vast wat je zelf hebt gemaakt. En ja, dat wil je natuurlijk delen met zoveel mogelijk mensen. En dat is, ik vind dat wel een LP waard.
0: Ja. En ook een uniek cadeautje voor de fans, want de oplage is beperkt gehouden en eenmalig.
1: Ja, hij is eenmalig. Ja. Het is 100 stuks, speciaal vinyl, ook speciaal kleur. We hebben er ook in elke vinyl hebben een zelfgemaakte poster in gedaan en nog wat cadeautjes. En in 10 stuks komt een verrassing.
0: Okay.
1: Dus het is wel lekker speciaal.
0: Nou, dat is allemaal bij de release party te koop. En ik neem aan ook bij de andere optredens die jullie in Den Landen kunnen gaan doen. Bij dat release party in Explore, daar stonden ook nog behoorlijk wat andere bands bij. Dus jullie hebben niet alleen jullie fans en vrienden uitgenodigd, maar ook nog wat begeleidende bands.
1: Ja, we wilden eigenlijk wel een beetje de Radhouse vibe, hè, van ons anti-kraak gebouw wilden we eigenlijk wat nabootsen. En wij vonden wel dat daar niet bijvoorbeeld maar één supportband bij moest. Maar we wilden eigenlijk daar wel echt een feest van maken in plaats van echt een release show. Het moet gewoon een feestje zijn.
0: Ja.
1: En daarvoor hebben we ook gewoon bevriende bands bij uitgenodigd die ook een stukje van dat Radhouse hebben meegekregen. En ook heel goed binnen het punk genre passen, hè, om die voetjes van de vloer te krijgen, laat ik zo maar zeggen.
0: Ja, de Foo Bourbon en de Frolics, die komen langs, maar ook de Peanut Butter Goldfish, die komt niet uit Friesland.
1: Nee, ik geloof dat ze uit Arnhem komen, ik weet het niet zeker, maar die zijn eigenlijk ook een keer bij ons terechtgekomen via onze socials. En die stelden toen al voor om eens een keer wat met elkaar te doen. En toen kwam dit op onze weg. Dus toen dachten we van ja, dat is wel echt leuk om hun hier naartoe te halen. En dat ook te laten ervaren.
0: Nou,
1: hoe het hier naartoe gaat.
0: Nou, 16 mei, dan kunnen we het allemaal mee gaan maken. Mensen kunnen via de socials jullie wel even benaderen. En op de dingetjes klikken voor de tickets. En dan vanaf de 16e staat ook Bizarre Cast of Characters op de streamingsdiensten.
1: Ja, die doen wel iets eerder online. Waarom weet ik eigenlijk niet.
0: Maar ja, want dan kunnen de mensen meezingen op de 16e.
1: Ja, speel zingen hoor. Bij ons. Ja. Nee, die staat wel online. Maar ja, een beetje liefhebber wil hem natuurlijk wel.
4: Exemplaar. Maar komt hij online.
0: Dan kunnen we er alvast van genieten. Ik zag ook dat er behoorlijk wat merch aan staat te komen. Dat is ook allemaal do-it-yourself. Dat is sowieso, vind ik zelf persoonlijk, prachtig dat jullie een heel herkenbare stijl hebben. En dat je ook echt ziet dat jullie er moeite in hebben gestoken om jullie unieke identiteit, zeg maar, ook in je merch en in je artwork, zeg maar, uit te drukken. Dus super allemaal. Mijn complimenten daarvoor. En ja, wij blijven jullie mooi volgen wat er allemaal nog meer gaat komen. Want dit is nog maar het begin, hè?
1: Ja, we staan niet echt stil, nee.
0: Hey jongens, veel plezier bij het verder voorbereiden en het uitwerken van jullie plannen en mooie dingen die jullie doen. We gaan even afsluiten met Them Scallops. Kun je daar nog iets, zit daar nog een verhaaltje aan?
4: Dat is zo gehoord.
1: Ja, nou, dat is echt een mooi verhaal, ja.
4: We moesten nog even een videoclip hebben voor de single die uit is gekomen.
0: Ja.
4: Is de videoclip al uit? Ja, die is al uit. We hebben dus ook echt van die scallops, hè, van die, wat zijn dat,
1: Sint-Jacobsschelpen.
4: Sint-Jacobsschelpen hebben we aangeschaft en die, in die clip moesten we maar gewoon eten. Hè. En Arin die vertelde het idee al kokhalzend hier in de oefenruimte. Dus die had er heel veel zin in en ik heb het nog nooit geprobeerd. Eén keer, nooit weer.
0: Nou, we hebben er al een mooi beeld bij. Jongens, bedankt en tot de volgende keer, hè.
4: Yo, tot de volgende keer.

0: Nou, en we hebben even geluisterd naar Inner Me. En dat is een van de tracks die op het album van Ad Moraan staat, We Fight Back. En aan de telefoon hebben we de frontman Frank van der Ploeg. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, we zijn een paar weken terug, zijn we blij verrast met het nieuwe album. We hebben al twee singles eerder gehad, We Fight Back en The Cross, waar we al een soort van opmaat kregen van wat ons te wachten stond. En nu het album uit, goed gelukt allemaal.
1: Ja, nou, mooi om te horen.
0: Jullie zijn een hele tijd bezig geweest om dit album te maken, maar op een gegeven moment is het klaar. Hoe ging het proces voor dit album?
1: Het is nooit echt klaar, denk ik. Maar op een gegeven moment is het voor jezelf is het wel klaar, zeg maar. Nou moeten we het gaan inleveren en nou is het, hebben we de top bereikt wat we eruit kunnen halen. Mm-hmm. En dan ga je het ook niet doorproduceren en dan wordt het een beetje nep. En nou zitten natuurlijk wel wat foutjes en wat dingetjes misschien nog in. Maar voor ons is dit het meest haalbare wat we konden doen. En het schrijfproces, dat ging eigenlijk wel soepel. Lekker in de oefenruimte met z'n vieren nummers schrijven. Mm-hmm. En dan gaan opnemen.
0: Nou, dat is goed gelukt. De reacties waren positief en enthousiast. Ook al van de eerdere singles. De keuzes voor de singles. Kijk, dat We Fight Back als eerste losgelaten werd. Dat is op zich logisch. En waarom hebben jullie gekozen voor The Cross om die als tweede te doen?
1: Ik denk dat het voor de old school bassen wel echt zoiets is van... Oh ja, hier zitten herkenningspunten in van bands die ik vet vind nou of van vroeger. En The Cross is toch wel echt een nummer met ook weer betekenis voor ons. Maar dan weer alle vier een andere betekenis in het nummer. Mm-hmm. En dat is wel vet.
0: En deze negen nummers, die hebben jullie de afgelopen weken, maanden ook bij de liveshows gedaan. Hoe was over het algemeen de reactie van de nummers?
1: Positief. We mogen niet klagen.
0: Nee. Jullie hebben een paar weken terug hebben jullie de release show gehad op Bevrijdingsfestival in Leeuwarden.

0: Dat is natuurlijk een prachtig podium ook om je muziek te laten horen aan verschillende soorten mensen.
1: Zeker. Ja, het is gratis toegang, dus iedereen is welkom. En dan is het ook een keer leuk dat je andere muziek gaat horen waar je anders nooit heel snel naartoe zou gaan, maar het misschien toch wel vet vindt.
0: Ja, en ook in april zijn jullie naar Iduna geweest. Daar stonden jullie, mag je zeggen, in het voorprogramma van Carnivore AD. Ja, dat is een hele andere show, maar ik denk dat het evenveel energie gegeven heeft.
1: Zeker. Elke show is anders. Groot, klein, maakt ons eigenlijk niet uit. We vinden het gewoon vet om te spelen. En als er dan heel veel energie hangt en het gaat lekker los, ja, dan zijn we heel erg tevreden.
0: Nou, en ik zag op jullie social media dat er inmiddels ook behoorlijk wat merchandise te krijgen is. Samen bij deze We Fight Back loslating. Wat hebben jullie zoal voor merchandise?
1: Gloednieuwe shirts met een nieuwe opdruk van het album. Het album zelf op CD en de LP is in juni beschikbaar. In een hele mooie zwarte kleur en in een heel speciale blue splattered kleur.
0: Okay.
1: En van beide zijn er maar een kleine oplage van. En die zijn dan handgenummerd op de achterkant.
0: Okay. En
1: er komen nog vette hoodies.
0: Kijk, en dan kan je helemaal gekleed als Admoran-fan kun je door het leven.
1: Zeker.
0: Ja, en dat kan mooi verkocht worden bij de zomershows die jullie gaan doen. Want daar staan weer een paar mooie aan te komen, hè?
1: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Ik zag onder andere dat jullie in Into the Grave op gaan treden.
1: Ja, ja. Ja, en dat is natuurlijk een droom die uitkomt met Into the Grave.
0: Hadden jullie daar al eerder gestaan?
1: Nee, we hebben eigenlijk alles gedaan van Into the Grave. Mm-hmm. De opening van het festival in Neushoorn. Mm-hmm. De dag van tevoren. De warming-up. We hebben de afterparty gespeeld. We hebben de online corona-versie hebben we gespeeld. En nu mogen we op Into the Grave zelf spelen. Ja, dat is natuurlijk een heel eer.
0: Op de main stage?
1: Nee, op de Reaper stage. Uh-huh. Dat is het podium die ernaast staat. Maar gewoon te gek.
0: Ja, je moet altijd nog een stapje hoger kunnen gaan. Hè? Je moet eigenlijk nooit op het plafond zijn, want er moet altijd nog wat meer te bereiken zijn. Wie staan er onder andere op het hoofdpodium?
1: Anthrax, Lacuna Coil. Ja, en dan heb je nog wat dikke vette band, vind ik. Dat is Destruction. En ik weet niet of die op het hoofdpodium staat. Maar ja, dat is gewoon echt, echt gek. Ja, die hebben Destruction, Anthrax, Lacuna Coil is vet. Van den Berg, Moon Kings, Adje van den Berg. Mm-hmm. Picture, al een heel oude band. Ja, en dan gaan we door met Karagaan Grand. Dat is een Nederlandse black metal band. Is vet. Autumn is vet. Er zit een leden van Delay dan weer in. En ja, wij mogen ook even lekker gaan rammen.
0: En wat voor dag spelen jullie?
1: Op de zondag.
0: Okay, dus dan kunnen de mensen nog mooi even uitrollen bij jullie. De laatste energie er even uitpersen.
1: Zeker.
0: Nu is dit album gereleased. En ik kan je wel vertellen, we zijn hier bij Evenwatoors RTV Spannenburg zo onder indruk van hetgeen wat jullie hebben gepresenteerd en de afgelopen jaren hebben geleverd. Dat we het album hebben gebombardeerd. Album van maand juni. Dus in juni dan gaan we meer van Admoran horen op de vrijdagavond.
1: Ah, helemaal gek. Echt vet.
0: Nou, wat dat betreft vinden we gewoon dat, dat jullie continu een hoog niveau halen. En ook nog hele prettige figuren zijn om mee om te gaan. Dat is soms ook nog wel eens af. Dat moet ik nog maar eens afwachten. En ja, wat dat betreft gunnen we jullie het allerbeste. En ook deze maandprijs, wel verdient allemaal.
1: Nou, te gek. Dankjewel. En dan is er ook weer een leuk nieuwtje. We zijn alweer aan het schrijven voor het volgende album.
0: Kijk, en dat is op zich natuurlijk ook weer een goed teken. Want de inspiratie moet blijven en dat moet opgepend worden. En er moet even wat drum en wat gitaar en wat bas bij bedacht worden. En wat zang natuurlijk. Heb je dan ook het gevoel dat dan dat er een nieuwe weg in geslagen wordt? Of ga je gewoon lekker door met waar jullie nu mee bezig zijn?
1: Het laatste album was wel weer een nieuwe wet voor ons. Mm-hmm. En natuurlijk, wij lopen al een aantal jaren mee. En dan krijgen we leerprocessen. En van dit proces was al heel veel geleerd. Maar nou hebben we ook weer heel veel geleerd van dit proces. Ja. Dus er komen weer nieuwe, betere stappen aan. Dat het sneller, makkelijker, leuker. En zeker dat er een nog mooier product weer komt.
0: Nou, en ja. we kunnen ook, dan gaan we even naar de side hustle. Dat is Inner Self, want in juli hebben jullie daar ook nog een prachtig optreden van, hè?
1: Ja, zeker. En dan ook nog in eind mei. Daar spelen we met Inner Self in België. En dan daarna op Sehuzum Open Air.
0: Nou, dat zijn natuurlijk prachtige podia's om je muziek te tonen en te laten horen. Fantastisch wat jullie hebben gedaan. En een mooie zomer tegemoet, zou ik zeggen.
1: Dankjewel.
0: Wij houden het mooi in de gaten. Wij sluiten af met Penumbra. Dat is een instrumentaal nummer. Zit daar nog een verhaal achter of zit er juist geen verhaal achter, zodat je er geen tekst bij hebt? Want het is een instrumentaal nummer, hè?
1: Ja, het is eigenlijk heel erg geïnspireerd door de Metallica Load Reload periode. Maar daardoorheen ook weer stukjes Gojira en Machine Head. Het is echt een inspiratiebron, zeg maar. We hebben overal weer stukjes weggepakt en dit is eruit gerold. Ja. En dan is het soms goed dat dat het even instrumentaal is en dat je dingen weglaat.
0: Ja. Nou, Frank, bedankt. Veel plezier en de komende zomer met de mooie dingen. En we gaan luisteren naar Penumbra.
1: Yes, te gek.

0: Nou, jullie hadden het al in de gaten. Ad Moran hebben we er meteen achteraan gedaan. Frank van der Ploeg, die stond te popelen en te springen om allemaal mooie dingen te vertellen en te gaan doen. Nou, dat gaat allemaal de goede kant op. We zijn alweer aan het einde gekomen van dit uur. Dat is ook nog via de uitzending gemist van RTV NOF na te bluisteren allemaal. Dan hebben we een eigen pagina, dus dat kan mooi even nageluisterd worden. We gaan eruit. We hebben nog één nummertje op de playlist staan. Volgende week dan zijn we er weer gewoon met het officiële eerste en tweede uur van Even Wat Er Was. Maar nu doen we nog eventjes When the Curtain Falls van Greta Van Vliet. Tot volgende week. Hoi.
1: We moeten er een beetje stijl uitgaan, René, het einde van het seizoen. Henk, één keer toch?
2: Tuurlijk, lekker man.
1: Heerlijk. Eén keer nog. Heerlijk. Want?
2: Ja, altijd goed.
1: Altijd goed dit weekend
2: altijd
1: ook weer?
2: Altijd goed. Saunaatje, whiskytje in je hand. En dan is het leukste programma wat er is.
3: Ja. Vind ik eigenlijk. Kijk, huppakee, daar zit hij.
1: Henk, goed bezig. En nou, Henk, ja.
3: Ja hoor.
1: Ben je er nog, Henk? Kom er maar in, Henk.
2: Lekker man.
1: Hij blijft het gewoon goed doen, hè.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas. Deze keer betreft het een 16-jarige jongen die volgens het Openbaar Ministerie betrokken zou zijn geweest bij de voorbereiding van de aanslag. Eerder werd al een 17-jarige verdachte aangehouden. Justitie onderzoekt nog of meer verdachten kunnen worden aangehouden. Bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig afwachten. Brussel heeft nog niet gereageerd op een verzoek tot uitstel. De regels moeten loonverschillen tussen mannen en vrouwen beter zichtbaar maken. Daardoor blijft voor veel werkgevers onduidelijk hoeveel tijd ze nog hebben om zich voor te bereiden. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En in de Siciliaanse stad Palermo is protest ontstaan tegen de bruiloft van zangeres Dua Lipa. Bewoners vinden dat delen van de stad te veel worden afgesloten voor het driedaagse feest. Op posters en spandoeken staat onder meer de tekst: Palermo is niet te huur. Actievoerders zeggen dat de stad er ook voor inwoners moet blijven. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Buchholz wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind het jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, ook kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: NOF.
1: Mm-hmm.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Boekholt wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, ook kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.